0: Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onder

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
4: Dit is 105.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Burgemeester Jos Wienen heeft camera's laten ophangen aan de Brouwersvaart in Haarlem. Zo hoopt hij de brandstichtingen die er sinds de afgelopen maanden zijn een halt toe te roepen. Extra inzet van politie en handhaving hebben niet geholpen. Er staan borden die voorbijgangers laten weten dat er cameratoezicht is. De camera's blijven hangen tot en met 20 oktober. De bewoners van camping Sandevoerde in Zandvoort krijgen te maken met een nieuwe eis van de eigenaar. Kennemer Park wil dat zij stallingsgeld gaan betalen voor hun caravans, terwijl ze het terrein al maanden niet op mogen. In een brief kregen de bewoners de keuze. Met terugwerkende kracht vanaf april €165 per maand betalen of een vertrekovereenkomst tekenen. De bewonersvereniging spreekt van een nieuwe poging tot intimidatie. Al jaren zijn eigenaar en bewoners verwikkeld in een conflict over de plannen om de camping om te bouwen tot bungalowpark. Een brand in een afvalcontainer op de hoek van de Jan Gijzenkade met de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord zorgde gisternacht voor metershoge vlammen. De brandweer kon de brand snel blussen en voorkomen dat het vuur zich verspreidde. De brandweer heeft een auto die naast de afvalbak geparkeerd stond uit voorzorg nat gemaakt vanwege de hitte van het vuur. Zo kon voorkomen worden dat het voertuig in brand vloog. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de politie laat weten dit niet verder te onderzoeken. Drie specialisten van de veiligheidsregio Kennemerland gaan op missie naar Spanje. Ze leren daar hoe de brandweer omgaat met natuurbranden, want door de aanhoudende droogte is de kans op brand in onze regio groot. De afgelopen weken braken er dan ook meerdere natuurbranden uit. Volgens de veiligheidsregio wordt het probleem elk jaar groter. De branden beginnen steeds vroeger in het jaar, worden heviger en duren langer. In totaal doen 40 Nederlandse brandweerlieden mee. Spanje heeft veel meer ervaring en daar kan de brandweer uit onze regio van leren. Informatie over hoe je om kunt gaan met een natuurbrand vind je op haarlem105.nl.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. De dader is nog niet aangehouden. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Voor Bahrein geldt code rood. Het is er te gevaarlijk om naartoe te gaan. Het weer bewolkt met kans op regen. Vanmiddag vaker zon bij maximaal 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar er is wel vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Den Helder en Annapolona geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

Altijd vrij, altijd zomers. Deels Italiaans, Zucchero. En Paul Jong met Senza una Donna. En dan blijf je toch altijd een beetje dat zomer- en dat vakantiegevoel aan overhouden. Dat probeert Nick Hansen ook over te brengen. En misschien maakt hij wel de zomerhit 2026 met zijn Playa.

Kleine meisjes worden groot. Big girls don't cry. Fergie op het nieuwe 105. Waar we onderweg zijn naar het 105 nieuws. Voor de eerste keer op deze 29 juli woensdag. Straks om 7:30.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Burgemeester Jos Wienen heeft camera's laten ophangen aan de Brouwersvaart in Haarlem. Zo hoopt hij de brandstichtingen die er sinds de afgelopen maanden zijn een halt toe te roepen. Extra inzet van politie en handhaving hebben niet geholpen. Er staan borden die voorbijgangers laten weten dat er cameratoezicht is. De camera's blijven hangen tot en met 20 oktober. Telstar heeft zich versterkt met de 21-jarige Emiran Demircan. De aanvaller die voorin op alle posities kan spelen wordt het komende seizoen gehuurd van FC Utrecht. Bij FC Utrecht kwam Demircan vooral uit in het belofte team van de club. Voor jong FC Utrecht kwam hij afgelopen seizoen 27 keer in actie. Hierin scoorde Demircan 6 keer en gaf hij 3 assists. Demircan sluit direct aan bij de selectie van trainer Henk Brugge. De bewoners van camping Sandevoerde in Zandvoort krijgen te maken met een nieuwe eis van de eigenaar. Kennemer Park wil dat zij stallingsgeld gaan betalen voor hun caravans, terwijl ze het terrein al maanden niet op mogen. In een brief kregen de bewoners de keuze, met terugwerkende kracht vanaf april, €165 per maand betalen of een vertrekovereenkomst tekenen. De bewonersvereniging spreekt van een nieuwe poging tot intimidatie. Al jaren zijn eigenaar en bewoners verwikkeld in een conflict over de plannen om de camping om te bouwen tot bungalowpark. Drie specialisten van de veiligheidsregio Kennemerland gaan op missie naar Spanje. Ze leren daar hoe de brandweer omgaat met natuurbranden, want door de aanhoudende droogte is de kans op brand in onze regio groot. De afgelopen weken braken er dan ook meerdere natuurbranden uit. Volgens de veiligheidsregio wordt het probleem elk jaar groter. De branden beginnen steeds vroeger in het jaar, worden heviger en duren langer. In totaal doen 40 Nederlandse brandweerlieden mee. Spanje heeft veel meer ervaring en daar kan de brandweer uit onze regio van leren. Informatie over hoe je om kunt gaan met een natuurbrand vind je op haarlem105.nl.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Het slachtoffer is een jonge man, hij overleed in het ziekenhuis. Het aantal aanslagen met explosieven is flink afgenomen. In de eerste 6 maanden van dit jaar waren het er bijna 600, zo'n 125 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In het Braziliaanse Amazone-regenwoud is vorig jaar ruim 3 miljoen hectare bos afgebrand. Dat is het laagste oppervlakte sinds het begin van de metingen, 41 jaar geleden. Volgens experts is Brazilië beter voorbereid op bosbranden. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar wel problemen op het spoor. Tussen Den Helder en Annapolona rijden namelijk geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

6:23 al noodgedwongen wat rustiger aan willen doen. Door gezondheidsredenen, jammer, want dat maakt het toch altijd bijzondere, afwijkende, verrassende muziek. Paul van Haver, zo heet hij eigenlijk. Uit België, maar ook uit Rwanda voor de helft. En ook daarom heet hij Stromae. Welkom terug na het 105 nieuws. Dit is vandaag de dag tot 10 uur van woensdag 29 juli 2026 alweer.

hand van de meester, de hand van Quincy Jones, duidelijk herkenbaar. Op deze 1982 track van Donna Summer. Love is in control en ze deed de finger on the trigger. Hier in de regio heb je de trein- en spoorwegovergang Vogelenzang bij de Leidse Vaart. Die was al dicht voor het autoverkeer. Voor het zware verkeer, het gemotoriseerde verkeer, fietsers en voetgangers konden er nog wel gebruik van maken. Maar nu is deze spoorwegovergang ook dicht voor al het andere overige verkeer. Tot oktober, de werkzaamheden vinden plaats aan het spoor en de spoorwegovergang. En om die werkzaamheden te laten verlopen, rustig en veilig te laten verlopen, is die spoorwegovergang nu afgesloten. En de verwachting is dat als het dan nu met een afgesloten spoorwegovergang vrij van al het verkeer doorgang kan vinden, dat dan in oktober de spoorwegovergang Vogelenzang weer open kan en weer kan worden gebruikt als spoorwegovergang door al het verkeer. Kijk eens wie we daar hebben. Na twee dames in de Haarlem 105 radio studio achter elkaar, Taylor Swift en Donna Summer. Nu een meneer Bruno Mars.

met zijn neef en zijn nicht. Dat was Eric Bennett. En de anderen kenden we onder andere van Puff Daddy en Notorious B.I.G., Notorious Big, Faith Evans. 1999, aardig nummer gemaakt samen toen. Deze Eric Bennett en Faith Evans, Georgie Porgy, zo heette het nummer van nu alweer 27 jaar geleden. We gaan nog even los en we gaan nog even vast met de drie J's, vlak voordat het NOS-journaal van 8 uur begint.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
4: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
3: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
5: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja, ja, ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
6: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
3: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File door werkzaamheden op de A9 naar Alkmaar. Tussen het Rotterpolderplein en Beverwijk Oost heb je een kwartier vertraging. En tussen Den Helder en Annapolona rijden nog steeds geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: 105.
2: Pedro van Mooij. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: En voor alles en iedereen die het verder ook wil horen.
2: Ron Ambeek.
8: Is vandaag de dag. Goedemorgen. Welkom terug. We zijn er tot 10 uur. 105.

groot succes, nummer 1 zelfs wekenlang, begin jaren 80. Met Prince Mohammed, deze June Lodge, toen ging het over Someone Loves You Honey. En toen dacht ze van nou, laat ik nog eens wat proberen. En toen pakte ze een oude Leo Sayer van het decennium daarvoor uit de jaren 70 erbij. More Than I Can Say. En dan maakte ze deze bijna reggae versie van June Lodge aan het begin van het tweede gedeelte van vandaag de dag op deze woensdag 29 juli 2026. Waar we straks om 8:30 ook weer dat 105 nieuws hebben. En Sommieu staat nu te popelen en ze hebben in één ding gelijk. Want deze track van Sommieu heet 24 Hours en over 24 uur is het hier weer vandaag de dag.

Echt een aanwinst, hè? Dat zong je voor de nationale muziekscene. Buiten de landsgrenzen ook succesvol. You've got nothing on me, so please release me. 24 hours, Sommieux, op de zender waar het in vandaag de dag 7:50 is geweest. En inmiddels en zeker langzaam, maar zeker toch eigenlijk ook wel een beetje tijd wordt om weer een beetje wakker te worden.

lekker een liedje maken. En een arrangement daarop over teardrops. Hoe maak je dat dan? Hè? Hoe beschrijf je dat dan? Hoe bezing je dat dan? En hoe maak je dat dan muzikaal verbeeldend? Nou, dat heeft Joss Stone geprobeerd en volgens mij was dat best aardig gelukt. Op haar teardrops. Goedemorgen. Het nieuwe 105 met vandaag de dag. Met nu Lincoln Yesser. Back to Love. Vandaag is er elke dag. Trappen we af vroeg van 7 tot 10 door de week.

Aldus Celeste. Zoals we weten is er, en dat is bijna landelijk, maar in ieder geval in de Randstad het geval, een tekort aan woningen. En de provincie Noord-Holland heeft sinds deze zomer een specialistenteam beschikbaar gesteld om gemeenten te helpen bij vastgelopen woningbouwprojecten. Het team kan helpen bij projectmanagement, omgevingsrecht en eventueel ook personeelstekort. Zandvoort en Haarlem verwelkomen de hulp en ook Bloemendaal. Maar die heeft ook kritiek bij de inhoudelijke problemen, zoals op het gebied van stikstof gaat die extra capaciteit namelijk vermoedelijk niet helpen. Maar goed, fijn dat er hulp komt bij vastgelopen woningbouwprojecten van de provincie in deze provincie Noord-Holland. En er komt ook hulp voor de Pet Shop Boys, althans dat kwam er in de jaren 80. Ze konden het ook prima zelf hoor, ze waren best succesvol. Met onder andere West End Girls en iets met hondjes, hè, blaffende honden. Maar Dusty Springfield gaf de Pet Shop Boys toch absoluut een duwtje ook de goede richting in de jaren 80. What have I done to deserve this?

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Burgemeester Jos Wienen heeft camera's laten ophangen aan de Brouwersvaart in Haarlem. Zo hoopt hij de brandstichtingen die er sinds de afgelopen maanden zijn een halt toe te roepen. Extra inzet van politie en handhaving hebben niet geholpen. Er staan borden die voorbijgangers laten weten dat er cameratoezicht is. De camera's blijven hangen tot en met 20 oktober. Een brand in een afvalcontainer op de hoek van de Jan Gijzenkade met de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord zorgde gisternacht voor metershoge vlammen. De brandweer kon de brand snel blussen en voorkomen dat het vuur zich verspreidde. De brandweer heeft een auto die naast de afvalbak geparkeerd stond uit voorzorg nat gemaakt vanwege de hitte van het vuur. Zo kon voorkomen worden dat het voertuig in brand vloog. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de politie laat weten dit niet verder te onderzoeken. Telstar heeft zich versterkt met de 21-jarige Emiran Demircan. De aanvaller die voorin op alle posities kan spelen wordt het komende seizoen gehuurd van FC Utrecht. Bij FC Utrecht kwam Demircan vooral uit in het belofte team van de club. Voor jong FC Utrecht kwam hij afgelopen seizoen 27 keer in actie. Hierin scoorde Demircan 6 keer en gaf hij 3 assists. Demircan sluit direct aan bij de selectie van trainer Henk Brugge. Drie specialisten van de veiligheidsregio Kennemerland gaan op missie naar Spanje. Ze leren daar hoe de brandweer omgaat met natuurbranden. Want door de aanhoudende droogte is de kans op brand in onze regio groot. De afgelopen weken braken er dan ook meerdere natuurbranden uit. Volgens de veiligheidsregio wordt het probleem elk jaar groter. De branden beginnen steeds vroeger in het jaar, worden heviger en duren langer. In totaal doen 40 Nederlandse brandweerlieden mee. Spanje heeft veel meer ervaring en daar kan de brandweer uit onze regio van leren. Informatie over hoe je om kunt gaan met een natuurbrand vind je op haarlem105.nl.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Het gaat om een jonge man van 18 jaar uit Rotterdam. Het slachtoffer is ook een 18-jarige Rotterdammer. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder aanslagen met explosieven gepleegd. Het waren er 581, dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin. Die leverde hem 3 Grammys en een Oscar-nominatie op. Het weer, het wordt een bewolkte dag. Alleen vanmiddag kan de zon even doorbreken. Er kan wat regen vallen en het wordt maximaal 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat er alleen file op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Koog heb je meer dan een half uur vertraging. Er staat 2 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En bij de spoorwegen rijden er nog steeds geen treinen tussen Den Helder en Annapanola. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

Bij Vandaag de Dag is dat iedere dag iemand anders. Tenminste, over het algemeen. We hebben de collega's Rob Jonker en Benito van Amersfoort die in ieder geval in deze vakantieperiode de honneurs waarnemen en de dodeweekse uitzendingen van Vandaag de Dag voor de rekening nemen. En dat doen ze dan van 7 tot 10 om wisselende toerbeurten. En dat doen we met z'n drietjes in plaats van met z'n vijven, omdat de twee anderen lekker ergens onder de zon zijn gaan liggen. Goedemorgen, dit is 105 met Josie nu. Bobby Fallon doet mee op Ring My Bell. Tingelingeling.

je nou van nationale producten hoort, daar hoort dit ook bij van Bakermat. Dan zou je op zondagmiddag altijd van 12 tot 2 je hart kunnen ophalen. Want dan zijn het uitsluitend nationale producten van 12 tot 2. Hier elke zondag van 12 tot 2 op de nationale producturen hier op Haarlem 105. I Love Life was dat van Bakermat. En voor sommigen is het dan misschien een kleine stap naar Just an Illusion. Imagination nu in de vandaag de dag uren.

Ons eigen Zandvoort staat in een lijstje waar je misschien niet wil staan. En zeker niet bovenaan. Dat is voor Zandvoort wel het geval, want zij heeft het meeste overlast van drank en drugsgebruik in Nederland. Zo wijst een onderzoek uit van de Afkik Kliniekwijzer. Zandvoort heeft per inwoner het hoogste aantal meldingen openbare dronkenschap, alcohol en drugsoverlast en wordt kort daarna gevolgd door Rotterdam, Dordrecht en Utrecht. Toeristische gebieden en stedelijke gemeenten hebben relatief het meeste overlast en Zandvoort voert dus dit negatieve lijstje aan.

Zo, die kwam even binnen. Who's gonna love me now, James Morrison. In de Vandaag de Daguren. Die kan je rustig om een raag nummer sturen. Chris Ria kon dat ook wel, in de jaren 70 met name. Maar in de jaren 80 was hij toch vooral de man van het zoetgevoiste stemgeluid. Hij ook al. En zijn Josephine relaxed, aangenaam, rustig, easy listening nummer, waarmee hij nog groter werd dan dat hij al was over zijn dochter Josephine. Je hoort hem in Vandaag de Dag, waar we straks na het NOS Journaal van 9 uur nog het derde uur van dit programma hebben.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
4: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
3: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A8 richting Amsterdam. Bij Zaanstad-Koog heb je 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Mooij. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Zat ik nou helemaal verkeerd te kijken? Ja, ik zat al een week vooruit met mijn ogen in de agenda. Het is 22 juli.

gek op spelletjes. En een riddle is altijd leuk. Een raadseltje, een rebusje. En als je weet waar ze stonden, weet je het. En vogue, R&B uit Amerika. Maar gewoon hier in de buurt, hè, afgelopen tijd. Ja, waar waren ze dan? Weet je het? Raadseltje? Nou, straks het antwoord of zullen we het nu alvast geven. Ze waren op het Kwakkoe Festival in Amsterdam. Deze En Vogue Riddle hoorde je. Het is tot 10 uur nog vandaag de dag, dus van 22 juli, hè. Volgende week is het pas de 29e en de laatste woensdag van juli 2026. Midden in de zomer 2026 tot 10 uur nog vandaag de dag.

Aldous Kelly Lee en Irene Christopher deed mee, Sweetest Release. Geregeld hebben we het hier op 105 over de woningnood en hoe moeilijk het is om aan woningen te komen, ook in vandaag de dag gaat het daar vaak over. In Amsterdam zoekt de gemeente op dit moment actief naar leegstaande panden en die gaat ze met dwang voor bewoning beschikbaar maken. In Haarlem gaan ze dat voorbeeld niet volgen. Er komt hier geen handhavingsteam dat ook op die manier aan het werk gaat. En zo nodig eigenaren dwangsommen oplegt van €10.000... om ervoor te zorgen dat leegstaande panden bewoonbaar worden. Dat gebeurt hier in Haarlem niet, terwijl er in Amsterdam wel successen met die aanpak worden geboekt. Maar het gemeentebestuur van Haarlem denkt dat Haarlem niet geschikt is voor officiële leegstandhandhavers. Je zou denken, niet geschoten is altijd mis, probeer het eens. Maar Haarlem wil er voorlopig dus niet aan.

fan van Somber, houd in de gaten. Aanstaande vrijdag kan je de ticketverkoop gaan volgen. Die start dan voor de optredens die Somber hier in Nederland gaat geven. In november, 13 november, staat hij in Tivoli, Vredenburg in Utrecht. En een dagje later, de 14e, in de Melkweg Amsterdam. Somber, de ticketverkoop start dus aanstaande vrijdag. Je hoorde hem met My Body Isn't Ready.

Dancing with the Devil met Demi Lovato. Die wist het voor elkaar te krijgen. En ze is vervolgens maar een kleine stap naar Tiger Lewis met een 3. Mrs. Kisses. Hey,

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Burgemeester Jos Wienen heeft camera's laten ophangen aan de Brouwersvaart in Haarlem. Zo hoopt hij de brandstichtingen die er sinds de afgelopen maanden zijn een halt toe te roepen. Extra inzet van politie en handhaving hebben niet geholpen. Er staan borden die voorbijgangers laten weten dat er cameratoezicht is. De camera's blijven hangen tot en met 20 oktober. De bewoners van camping Sandevoerde in Zandvoort krijgen te maken met een nieuwe eis van de eigenaar. Kennemer Park wil dat zij stallingsgeld gaan betalen voor hun caravans, terwijl ze het terrein al maanden niet op mogen. In een brief kregen de bewoners de keuze: met terugwerkende kracht vanaf april €165 per maand betalen of een vertrekovereenkomst tekenen. De bewonersvereniging spreekt van een nieuwe poging tot intimidatie. Al jaren zijn eigenaar en bewoners verwikkeld in een conflict over de plannen om de camping om te bouwen tot bungalowpark. Een brand in een afvalcontainer op de hoek van de Jan Gijzerkade met de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord zorgde gisternacht voor metershoge vlammen. De brandweer kon de brand snel blussen en voorkomen dat het vuur zich verspreidde. De brandweer heeft een auto die naast de afvalbak geparkeerd stond uit voorzorg nat gemaakt vanwege de hitte van het vuur. Zo kon voorkomen worden dat het voertuig in brand vloog. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de politie laat weten dit niet verder te onderzoeken. Drie specialisten van de veiligheidsregio Kennemerland gaan op missie naar Spanje. Ze leren daar hoe de brandweer omgaat met natuurbranden, want door de aanhoudende droogte is de kans op brand in onze regio groot. De afgelopen weken braken er dan ook meerdere natuurbranden uit. Volgens de veiligheidsregio wordt het probleem elk jaar groter. De branden beginnen steeds vroeger in het jaar, worden heviger en duren langer. In totaal doen 40 Nederlandse brandweerlieden mee. Spanje heeft veel meer ervaring en daar kan de brandweer uit onze regio van leren. Informatie over hoe je om kunt gaan met een natuurbrand vind je op haarlem105.nl.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk. Die heeft in het departement Var tot nu toe meer dan 2500 hectare natuur verwoest. 400 inwoners zijn gevlucht. Op de oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is een vrachtwagen 3 betonnen constructiebalken verloren. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de oprit blijft volgens Rijkswaterstaat nog een paar uur dicht. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in de regio nu, maar je moet wel opletten dat de A22 Beverwijk-Velzen dicht is bij Beverwijk vanwege een te hoge vrachtwagen. En laat dat nu net de omleidingsroute zijn voor de afgesloten A9 die in beide richtingen dicht is bij de Wijkertunnel. Je moet even geduld hebben dus. Nog steeds vertraging bij de spoorwegen. Tussen Den Helder en Annapolona rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem

Mooie combinatie Sam Veld en Kevin James met een Better. En voor het 105 nieuws ook een goede combinatie. Randy Newman, Avant 2026, Tiger Lewis. En Randy Newman zelf uit de jaren 70 lijken verbazingwekkend veel op elkaar. Dit is Mama's Gun.

Caribische geluiden van Billy Ocean, Caribbean Queen, No More Love, On The Run. En misschien hou je ervan, en wist je het niet, maar we zitten midden in de Haarlemse Orgelweek, een orgelfestival. Het is het 75ste orgelfestival. Het werd afgelopen zaterdag geopend in de Bavokerk hier in Haarlem. En dat gaat tot 1 augustus door. Theaterpaleis Magazine is zeer enthousiast en geeft 5 sterren in zijn recensie over deze orgelfestivalparade. Volgens de site beleefde het Orgelfestival Haarlem een opening van uitzonderlijk niveau. Met Silencio en Iter Arcanum. 2 totaal verschillende voorstellingen die elkaar verrassend versterken en samen een indrukwekkende avond opleveren waarin muziek, dans en de monumentale ruimte van de Groothof Sint-Bavokerk volledig samensmelten. Zoals gezegd, we zitten midden in die week en tot 1 augustus gaat dit orgelfestival hier in Haarlem rustig verder.

0: had ook wel iets van Amy Winehouse. Deze Sky Newman en Man of the House. Worden ze nog 23, worden mooie jonge blonde dame. Veelbelovend. En dan hebben we het over haar muzikale kwaliteiten. Vandaag de dag is er morgen weer. Elke werkdag door de week van 7 tot 10 in de zomerperiode. En in het weekend zijn we dan met de weekendedities van 7 tot 9 na de zomerperiode. Iemand die er in de zomerperiode ook gewoon is, is Jan Gaus met Haarlem Werkt. Die gaat straks naar 10 uur verder. Goedemorgen, geniet van deze woensdag.
1: Don't give me that. Don't give me that.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar je moet wel opletten dat de A22 Velzen-Beverwijk in beide richtingen dicht is bij de Velzertunnel vanwege te hoge vrachtwagens. Dat komt slecht uit, want de A9, daar is de Wijkertunnel al in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden. Je moet dus even geduld hebben daar. En tussen Den Helder en Annapolona rijden op dit moment nog steeds geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 22 juni. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
5: Dankjewel.

0: Limburg. Wij draaien hem iets minder. De reden daarvan ontgaat me. Maar goed, dus een uur dan haal ik hem wel weer even naar voren. Talk to you.
1: Zomer op je radio.
0: Met Clean Bandit.
1: Dit is 105. En

radio. En Clean Bandit was dat. En Sarah Larsen en Symphony. Dat is er allemaal in het nieuws in Haarlem. Je kunt het ook bekijken op onze website haarlem105.nl. Brandweer uit de regio op missie in Spanje om te leren over natuurbranden. Dat is natuurlijk ook een mooi reisje. Hè? Een mooi werkbezoekje, zoals ze dat dan in de ambtelijke taal noemen. Hier ook steeds heviger. Dus eens even kijken. Brandweer uit de regio op missie in Spanje. Nou, ze zijn dus echt wel daarheen. Goed, je kunt het daar lezen op haarlem105.nl. Brand in een afvalcontainer zorgde voor hoge vlammen in Haarlem-Noord. Een man op een fatbike gewond na een eenzijdig ongeluk in de Waardepolder. Geen treinen even tussen Haarlem en Amsterdam door een beschadigde spoorbrug. Data leek bij een centraal apotheek. Ik kreeg daar zelf ook een appje over. Meestal stuur ik het dan ook wel aan de redactie. Maar dit keer heeft iemand anders nog gedaan van Haarlem 105 of iemand daarbuiten. De centrale apotheek, ja, met de mogelijke patiëntgegevens ingezien. Pride Haarlem, hartstikke mooi event wat daar geweest is. Een mooi filmpje daarover kun je bekijken op onze website. En zo zijn er tal van andere zaken. En dat gaat ook gewoon lekker door in de zomer. Ja, dat is mooi. Dat is wel eens anders geweest. Alvaro Soler.

zal eens kijken of Alvaro Soler ook een nieuw plaatje uit heeft gebracht in 2026. Meestal rondom de zomer brengt hij altijd weer nieuwe platen uit. Ja.

Ik ken hem heel goed, want ik deze plaat vaak heb gedraaid in Klaus Party House. Maar dat begon al altijd een beetje met, ja, een beetje dat mensen ook een beetje op foxtrot, quicksteppen en dat soort dingen. En dat kon toen heel redelijk op Glenn Gamble met Southern Nights. Vandaar dat ik toen daar nog, god, dat is echt wel 35 jaar geleden, dat we daar plaatjes aan het draaien waren. Echt letterlijk platen aan het draaien waren. Bij Klaus Partyhouse. Ja. En dat deed ik toen, samen met Gaston Starrenburg. Ja. Ik had het net over.

0: Alvaro Soler en Lavinia en Adios. Ja. Ja, mooi feestje was dat. Eigenlijk was Frankrijk, Engeland, een veel leukere wedstrijd, hè?
1: Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreillée, la voix soumise en gondolier.

0: I like it. En wat ik ook weer echt naar uit zit te kijken, dat is natuurlijk Haarlem Culinair. Het zit er weer aan te komen. Donderdag 30 juli, vrijdag 31 juli. En dan zaterdag 1 en zondag 2 augustus. Ach, Haarlem Culinair is het grootste culturele evenement van Haarlem, waar de beste lokale restaurants samenkomen op de Grote Markt. Dat wordt weer genieten.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Burgemeester Jos Wienen heeft camera's laten ophangen aan de Brouwersvaart in Haarlem. Zo hoopt hij de brandstichtingen die er sinds de afgelopen maanden zijn een halt toe te roepen. Extra inzet van politie en handhaving hebben niet geholpen. Er staan borden die voorbijgangers laten weten dat er cameratoezicht is. De camera's blijven hangen tot en met 20 oktober. Telstar heeft zich versterkt met de 21-jarige Emiran Demircan. De aanvaller die voorin op alle posities kan spelen wordt het komende seizoen gehuurd van FC Utrecht. Bij FC Utrecht kwam Demircan vooral uit in het belofte team van de club. Voor jong FC Utrecht kwam hij afgelopen seizoen 27 keer in actie. Hierin scoorde Demircan 6 keer en gaf hij 3 assists. Demircan sluit direct aan bij de selectie van trainer Henk Brugge. De bewoners van camping Sandevoerde in Zandvoort krijgen te maken met een nieuwe eis van de eigenaar. Kennemer Park wil dat zij stallingsgeld gaan betalen voor hun caravans, terwijl ze het terrein al maanden niet op mogen. In een brief kregen de bewoners de keuze: met terugwerkende kracht vanaf april €165 per maand betalen of een vertrekovereenkomst tekenen. De bewonersvereniging spreekt van een nieuwe poging tot intimidatie. Al jaren zijn eigenaar en bewoners verwikkeld in een conflict over de plannen om de camping om te bouwen tot bungalowpark. Drie specialisten van de veiligheidsregio Kennemerland gaan op missie naar Spanje. Ze leren daar hoe de brandweer omgaat met natuurbranden, want door de aanhoudende droogte is de kans op brand in onze regio groot. De afgelopen weken braken er dan ook meerdere natuurbranden uit. Volgens de veiligheidsregio wordt het probleem elk jaar groter. De branden beginnen steeds vroeger in het jaar, worden heviger en duren langer. In totaal doen 40 Nederlandse brandweerlieden mee. Spanje heeft veel meer ervaring en daar kan de brandweer uit onze regio van leren. Informatie over hoe je om kunt gaan met een natuurbrand vind je op haarlem105.nl. Dan nog het weer. Vandaag kan er een bui voorkomen, maar veel voorstellen doet het allemaal niet. De zon schijnt af en toe en het wordt een graad of 20.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

single van Bruno Mars. En All My Soul, hier allemaal bij Haarlem 105.

nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Je kunt het ook bekijken op haarlem105.nl. En dit is Beyoncé. Ja, ze heeft een nieuwe single.

maar lekker te draaien in de morning, zeker. Ja, dat was een waar drama voor de musical Moulin Rouge. Die zouden de laatste voorstelling in de laatste twee weken. En dan zou het definitief stoppen. Maar het is nu al gestopt vanwege ja, een vreselijk gedoe. Gelukkig niks gebeurd. Maar ja, de sprinklerinstallatie die ging opeens af. En dat was niet meer te stoppen. Er kwam een hoeveelheid water uit. Dat het halve ja, stage helemaal was opgebold. En dat soort dingen. Dus ze moesten de ja, voorstelling wel cancelen. Ook voor de laatste voorstellingen. En nou, er zijn natuurlijk allerlei mensen die denken van nou, ze verkochten zeker geen kaartjes meer of zo. Nou, ik heb nieuws voor je. Ze moesten wel 30.000 kaarten teruggeven. Ja, en ook het geld terugstorten natuurlijk naar mensen die dat al hadden geboet. Want het was gewoon helemaal uitverkocht. Ja. Wat ook mooie musical nieuws is, dat MJ, de musical MJ, gaat komen. Ja. Duurt nog wel even, want eerst krijgen we in Utrecht en Juliet, Romeo en Juliet, een hele mooie musical met heel veel popliedjes. En dan vanaf 2027, halverwege 2027, MJ, ja. Over Michael Jackson, Wanna Be Starting Something, draai ik nu van hem.

Michael Jackson. En Wannabe Starting Something. En de audities voor die musical gaat ook starten. Dus mocht je een hele goede Michael Jackson zijn, ja, dan moet je je aanmelden. Ja. Zoek ook verschillende Michaels, kan ik je vertellen. Michael in de jonge jaren. Michael toen hij wat meer was opgegroeid. En toen hij zich ook een beetje had laten verbouwen. Dat hele levensloop wordt zo gegeven. En allemaal gebaseerd op zijn laatste grote stadiontour. Daar is het omheen gebouwd. Ja. Waanzinnige musical die dus gaat komen in 2027. En dit zijn de Motors. En die hebben het over Airport.

allemaal van die angstverhalen over Schiphol. Maar als het dan gewoon een keertje goed loopt, dan hoor je er niks over, hè? Nee. Ik ben zelf nog niet zo lang geleden naar Venetië geweest. Donderdag. En nou, echt fantastisch. Gewoon helemaal niet in de rij hoeven staan en dat soort dingen. Wat ook nog wel een tip voor je is, als je naar Schiphol gaat, dan kun je van tevoren, dat zijn bepaalde kaartjes, dat je dan wat sneller door de beveiliging heen kan. Ja, dat kost niets. Dat is misschien ook wel een keer naar de fast lane.

van Argentinië, Spanje bij het wereldkampioenschap. Met allemaal optredens van Madonna. En natuurlijk ook Burna Boy en Shakira met Die Die. Goedemorgen, Haarlem 105. En dit is Keith Urban samen met...

0: Michael. Ja. And We Go Back was dit. 105. Dit is het programma Haarlem Werkt. Het is er iedere werkdag tussen 10 en 12 uur. En we wisselen dat een beetje af met nieuwe muziek, oude muziek. Ik hoop dat je het, ik hoop dat je het bevalt. Laat het eens weten. Ik had het wel leuk. Ja.
1: Haarlem 105. We zijn er altijd.
0: Ja. NOS Journaal van 11 uur zit eraan te komen. Maar er zit nog even deze tussen. Van Player, Baby Come Back.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die centers worden in de VS gebouwd. Daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Eemnes heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En tussen Den Helder en Annapolona rijden nog steeds geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 22 juli. 105. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
3: Dit is het programma Haarlem werkt. En ik ga toch wat draaien van Madonna. Ze heeft een nieuw... Ja. Een nieuw album

0: daar doet ze het samen mee. Dit nummer. En Bring Your Love.
1: Madonna.
0: Madonna. Is dat ook in de halftime? Ja.
1: Talk about. I got something I wanna talk about. Talk about. Talk about. I got something I wanna talk about.
0: Nou, een heel aantal mensen die dit allemaal hebben geschreven.

Jonas Blue en Girl. En dat allemaal op deze woensdag, de 22 juli. En van die kant, die hebben een nieuwe single. Wat er morgen komt, een leuke nieuwe single van Dick Oud.

0: een van zijn eerste singles. Volgens mij nog steeds nog heel succesvol. Ook met dit nummer John Legend en Save Room.
1: We vieren 105 dagen zomer. Dit is 105.
0: Ja, inderdaad. Met Gazebo. Beetje Italo-disco, heerlijk.
1: Jan Gaus.
2: Haarlem 105.
0: En een pianootje erbij. En I Like Chopin.

Canary. Ja, ja. Een nieuwe single. En Underneath. Like a dance nummer. En Club Keno komt natuurlijk ook weer hier in Haarlem. Komen uit Haarlem. Vanaf 6 augustus de held van Haarlo, Haarlo Heim. Een familie musical in de mythe van Laurens Jansson Koster. De legendarische uitvinder van de boekdrukkunst. Natuurlijk, Club Keno heeft eerst succesvolle voorstellingen in het begin van het seizoen van de Stad Schouwburg gemaakt. Hè? De dappere drogist kennen we natuurlijk al. Helemaal in de buitenlucht. En nu dus een familie musical vanaf donderdag 6 augustus. En dan bijna de hele maand augustus ongeveer. Tot en met zondag 30 augustus. En dat allemaal op het voorterrein van de Stad Schouwburg. Dan denk je, nou, die mensen die daar omheen wonen, die krijgen daar veel geluidoverlast van. Nee, dat is niet zo, want het is met een koptelefoon. Ja, dus je krijgt een koptelefoontje, ligt er voor je klaar om op je stoel. En dan kun je dus gaan genieten van deze musical. Familie musical. Nou, dat is wel mooi. Ja. De held van Haarloheim, Club Keno, vanaf 6 augustus.

0: Nick Hansen. Een van de nieuwe platen hier bij Haarlem 105. En Playa, hoorde je. Het Haarlem 105 nieuws zit er ook aan te komen. Even kijken, heb ik daar... Nee, ik draai nog één plaatje. En dat plaatje, dat is van een vriend van de studio. Hij was er ook bij onze stranduitzending, was hij er ook bij. Ik heb het over Jorik van Noorden. En Hard Road Up, Free Fall Down.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Burgemeester Jos Wienen heeft camera's laten ophangen aan de Brouwersvaart in Haarlem. Zo hoopt hij de brandstichtingen die er sinds de afgelopen maanden zijn een halt toe te roepen. Extra inzet van politie en handhaving hebben niet geholpen. Er staan borden die voorbijgangers laten weten dat er cameratoezicht is. De camera's blijven hangen tot en met 20 oktober. Een brand in een afvalcontainer op de hoek van de Jan Gijzerkade met de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord zorgde gisternacht voor metershoge vlammen. De brandweer kon de brand snel blussen en voorkomen dat het vuur zich verspreidde. De brandweer heeft een auto die naast de afvalbak geparkeerd stond uit voorzorg nat gemaakt vanwege de hitte van het vuur. Zo kon voorkomen worden dat het voertuig in brand vloog. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de politie laat weten dit niet verder te onderzoeken. Telstar heeft zich versterkt met de 21-jarige Emiran Demircan. De aanvaller die voorin op alle posities kan spelen wordt het komende seizoen gehuurd van FC Utrecht. Bij FC Utrecht kwam Demircan vooral uit in het belofte team van de club. Voor jong FC Utrecht kwam hij afgelopen seizoen 27 keer in actie. Hierin scoorde Demircan 6 keer en gaf hij 3 assists. Demircan sluit direct aan bij de selectie van trainer Henk Brugge. 3 specialisten van de veiligheidsregio Kennemerland gaan op missie naar Spanje. Ze leren daar hoe de brandweer omgaat met natuurbranden, want door de aanhoudende droogte is de kans op brand in onze regio groot. De afgelopen weken braken er dan ook meerdere natuurbranden uit. Volgens de veiligheidsregio wordt het probleem elk jaar groter. De branden beginnen steeds vroeger in het jaar, worden heviger en duren langer. In totaal doen 40 Nederlandse brandweerlieden mee. Spanje heeft veel meer ervaring en daar kan de brandweer uit onze regio van leren. Informatie over hoe je om kunt gaan met een natuurbrand vind je op haarlem105.nl. Dan nog het weer. Vandaag kan er een bui voorkomen, maar veel voorstellen doet het allemaal niet. De zon schijnt af en toe en het wordt een graad of 20.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

Even Marnie, Hills of St. Anne. En Danny Vera en No One Is. En je bent tussentijds ook nog even bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, de Heemstede en Bloemendaal. Zoals je dat ook kunt nalezen en kunt bekijken, alle filmpjes en alle geluidsfragmenten en al dat soort dingen op Haarlem 105.

Mr. Know-It-All, Teddy's Win. Hij heeft ook alweer een nieuwe single uit. Maar deed toch nog even met deze. Ja. Wat ook hoog genoteerd staat in de top 40, dat is het dit nummer. Beetje Italiaanse, nee, Griekse geluiden erin. Het is Rutger van Barneveld, nummer 2 van Nederland.

Blauwe Nachten. Heerlijk. Ik vind het wel weer mooi. Ja. Staat ook gewoon op nummer 2 in het 40. Hè? Niet te geloven. Ik denk, nou ja, het zou zomaar kunnen dat hij naar nummer 1 gaat. Het wereldkampioenschap voetbal zit erop. Dus ja, dat zou toch mooi zijn.

plezier, joy, heel belangrijk, over je werk. Als je iedere dag met de pest in je lijf naar je werk gaat, dan moet je toch eens nadenken over dat je misschien toch iets anders moet gaan doen. Hè? Want dat kan niet de bedoeling zijn. Hè? Brandweer uit de regio op missie in Spanje om te leren over natuurbranden. Je kunt er over nalezen bij ons op onze website. Brand in een afvalcontainer zorgt voor hoge vlammen in Haarlem-Noord. Mooie foto daar ook van op onze website. Man op een fatbike gewond naar een eenzijdig ongeval in de Waardepolder. Er waren even geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam door een beschadigde spoorbrug. Datalek bij het Centraal Apotheek in Haarlem. De gedempte Oude Gracht. Ja, mogelijk patiëntgegevens ingezien. En een mooi filmpje over de Pride Haarlem. Dat was afgelopen zaterdag bij ons op onze website. En wat hebben we hier? Hier hebben we lime. Ja, ik vind het wel mooi dit. En

0: WWF Earth, Wind and Fire. En let's groove. Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip. Tussen 10 en 12 uur. Straks Haarlem luncht. Tussen 12 en 2 uur. En Luc Hasselman is er morgen niet. Maar ik heb begrepen dat Rudy Nicola dat programma even overneemt van hem. Luc Hasselman die is naar België toe. Naar de... Ja, Let's Groove is die daar aan het doen. Nou, niet naar Tomorrowland. Hij is naar de Gentse feesten. Ja. En ik ben er morgen weer.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseille Zee denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit en zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer. Het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Gijs Vente.
3: Bosbranden, hete feesten, muziek, nog warm van de pers. En dit

Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean. En goedemiddag, goedemiddag. De tafel is gedekt, de warme koffie zit in een beker. De gestampte muisjes dwaggelen rond, de broodtrommel is open en de laptop is dicht. Welkom bij Haarlem Luncht. Mijn naam is Gijs Vente, jouw lichte versnapering op de woensdagmiddag. En straks vertel ik over wel drie heel belangrijke brandweermensen in onze regio. Maar eerst, zoals altijd, muziek. MUZIEK

Armer van Buren featuring James Newman, Therapy. Ja, en het is hier droog, het is heet en dat merken we ook in onze regio. De afgelopen weken waren er alweer meerdere natuurbranden hier in Kennemerland, bij Overveen, langs het spoor bij station Haarlem in Zandpoort Noord, noem maar op. En volgens de veiligheidsregio Kennemerland wordt dat probleem alleen maar groter. Vroeger hadden we het over het brandseizoen in juli en augustus. Inmiddels zien we ook natuurbranden, soms wel in maart. En de bodem is hier zo droog dat een paar buien het probleem helaas niet oplost. Sterker nog, daarna schiet het gras juist hard omhoog en dat is weer extra brandstof. Dus wat doe je dan? Nou, drie specialisten uit onze eigen veiligheidsregio die stappen in het vliegtuig naar España. Daar hebben ze namelijk al veel meer ervaring met natuurbranden en dit jaar gaan in totaal 40 Nederlandse brandweerlieden daar meelopen om te leren hoe je dit soort branden het beste aanpakt. En intussen geldt voor ons allemaal gewoon geen open vuur in de natuur, geen sigarettenpeuken weggooien en bel meteen 112 als je rook of iets verdacht ziet. Oftewel, een beetje gezond verstand scheelt een hoop ellende. Zometeen dan spreek ik de oprichter van Oiwa Beach Festival, dus blijf luisteren. En dit is Harry Styles, Dance No More.

Three Doors Down, Here Without You. 13 jaar moesten we wachten op nieuwe muziek van The Opposites. En vandaag, nou ja, al een tijdje geleden, is het eindelijk zover. Twan en Willem zijn terug met Feestje op mijn graf. En nee, dat is geen grafrede. Het is een banger. Ze waren de laatste jaren natuurlijk niet weg. Headliner op Lowlands, een hele tour daarna. Lowlands headline in 22 overigens. Maar nieuwe muziek, dat was er niet bij sinds hun album Slapeloze Nachten. 13 jaar geleden, dus dat was in 2013. En blijkbaar zaten ze zelf ook op het puntje van hun stoel. Want Twan die vertelde in een interview dat ze op Curaçao en in heel Nederland, ergens in Nederland, gewoon achter een computertje zijn gaan zitten om te kijken wat er nou uit zou rollen. En het antwoord was blijkbaar nogal simpel. Niks dan bangers. En dit nummer is precies dat, een feestje. Maar wel eentje met een knipoog naar de vergankelijkheid. Logisch ook, ze zijn allebei vader geworden en dat verandert natuurlijk ook een beetje hoe je naar het leven kijkt. Dus terwijl je danst op je graf, denk je toch ook even aan iedereen die er niet meer bij is. Zwaar? Wel, natuurlijk niet. Het is natuurlijk ook gewoon een dansplaat. En daar start hij erin, The Opposites, Feestje op mijn graf. Mijn

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. Burgemeester Jos Wienen heeft camera's laten ophangen aan de Brouwersvaart in Haarlem. Zo hoopt hij de brandstichtingen die er sinds de afgelopen maanden zijn een halt toe te roepen. Extra inzet van politie en handhaving hebben niet geholpen. Er staan borden die voorbijgangers laten weten dat er cameratoezicht is. De camera's blijven hangen tot en met 20 oktober. De bewoners van camping Sandevoerde in Zandvoort krijgen te maken met een nieuwe eis van de eigenaar. Kennemer Park wil dat zij stallingsgeld gaan betalen voor hun caravans, terwijl ze het terrein al maanden niet op mogen. In een brief kregen de bewoners de keuze: met terugwerkende kracht vanaf april €165 per maand betalen of een vertrekovereenkomst tekenen. De bewonersvereniging spreekt van een nieuwe poging tot intimidatie. Al jaren zijn eigenaar en bewoners verwikkeld in een conflict over de plannen om de camping om te bouwen tot bungalowpark. Een brand in een afvalcontainer op de hoek van de Jan Gijzenkade met de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord zorgde gisternacht voor metershoge vlammen. De brandweer kon de brand snel blussen en voorkomen dat het vuur zich verspreidde. De brandweer heeft een auto die naast de afvalbak geparkeerd stond uit voorzorg nat gemaakt vanwege de hitte van het vuur. Zo kon voorkomen worden dat het voertuig in brand vloog. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de politie laat weten dit niet verder te onderzoeken. Drie specialisten van de veiligheidsregio Kennemerland gaan op missie naar Spanje. Ze leren daar hoe de brandweer omgaat met natuurbranden, want door de aanhoudende droogte is de kans op brand in onze regio groot. De afgelopen weken braken er dan ook meerdere natuurbranden uit. Volgens de veiligheidsregio wordt het probleem elk jaar groter. De branden beginnen steeds vroeger in het jaar, worden heviger en duren langer. In totaal doen 40 Nederlandse brandweerlieden mee. Spanje heeft veel meer ervaring en daar kan de brandweer uit onze regio van leren. Informatie over hoe je om kunt gaan met een natuurbrand vind je op haarlem105.nl.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 18 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Er zitten 3 mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marokse Zee denkt dat een criminele organisatie erachter zit. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van Wildberries, de grootste online winkel van Rusland. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen voor drones. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je tussen Naar de Vesting en Blaricum 10 minuten vertraging. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Den Helder en Annapolona door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Sam Smith, My Guy. Ja, en voor de zand, strand en soundliefhebbers, Oiwa Beach Festival is aankomende zaterdag. Na groot succes vorig jaar is het tijd voor een tweede editie. En als het goed is, hebben wij aan de telefoon Jasper Waasdorp. Klopt dat?
1: Zijn we live?
0: Ja, we zijn zeker live. En ik hoor je luid en duidelijk. Zeg meneer Waasdorp, Oiwa Festival, wat is dat?
1: Ja, wat ontzettend leuk dat ik deze kans krijg om ook even over ons mooie festival dit weekend te spreken. Oiwa, O-I-W-A, is een festival in Zandvoort aan het Zuidstrand. Dus voor wie dat nog niet kent, ga er absoluut een keertje langs. Organiseren wij één keer per jaar de zomerdag voor iedereen die dat wil. Een house music festival. Leeftijd is echt tussen de 25 en 40. En
0: iets erboven open ook, mag ik hopen, voor sommigen.
1: Ja, tuurlijk. Hij is voor iedereen in principe open, uiteraard.
0: Mooi. Hey, vorig jaar was de eerste editie. Dat was ook voor de eerste keer voor jou dat je zoiets organiseerde. Hoe was dat?
1: Ja, nee, het was leerzaam. Laat ik dat voorop stellen. Maar het was ontzettend leuk. En we hadden het weer ook mee, net zoals dit jaar. 25 graden. Mooi zonnetje op de kop maakt veel goed. En met alleen maar leuke vrienden en mensen om ons heen hebben we er toen een daverend succes van gemaakt.
0: Ja, mooi. En kan je nog een keer vertellen hoe je het nou precies spelt?
1: Ja, O-I-W-A. En dan Beach Festival in het Engels.
0: En waar kunnen de mensen dan kaartjes kopen?
1: Nou, de makkelijkste route is als jullie dat doen via Instagram naar onze OIWA Beach Festival, Oiwa Beach Festival. En daar staat een linkje naar Celebratix. En dan verwelkom ik jullie daar graag bij de voordeur.
0: Kijk eens, nou ja, ik heb er heel veel zin in. Jij hebt me ook uitgenodigd, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, wordt ontzettend leuk. En ik drink er graag een drankje met je op, vriend.
0: Laten we dat doen. Dankjewel Jasper Waasdorp van Oiwa Beach Festival, O-I-W-A. Aankomende zaterdag bij Mani Beach. En zometeen is het weer tijd voor de lekkere track. Dus stuur in wat je wil, 06-105-105-38. Ben je er nog? 105. Mooi. Ging goed, jongen. Lekker. Ik hoop dat het nog wat extra kaart oplevert. Ja, als nu die kaartverkoop in één keer eruit gaat, dan claim ik die ook meteen.
2: Komt mijn schip al aan.
0: Yes. Ja, dankjewel, vriend.

0: The Look, Roxette. Ik had vroeger met hockey, toen ik in de D3 zat bij Bloemendaal. Toen had ik een hockeycoach en ik was vroeger best wel een opgewonden standje. En toen ben ik er een keertje uitgestuurd. Waarschijnlijk totaal onterecht, maar ik was natuurlijk woedend, ziedend. Want ik had net een bal verkeerd geslagen en iemand zei iets tegen me. Dus ik was woedend. En toen kwam die coach, die kwam naar me toe, heel serieus. En die zei, Gijs, dit is nou een leermomentje. Dit is nou een leermomentje. Dat staat me nog altijd bij. Ik heb zelf zo'n ongelofelijke iets met 3 letters gehad. Maar ik dacht, nou, eerste keer bellen nu, om maar even de link te leggen. Eerste keer bellen nu voor mij. Doe ik die microfoon niet uit. Dus ik ben blij dat jullie ook even het aftertalkje nog even hebben kunnen luisteren. Maar goed, het is tijd voor andere zaken.
1: De lekkere track.
0: Het is namelijk 1:15 en dat betekent maar 1 ding. De lekkere track. En Simone die kwam met een wel heel erg lekker verzoek. En dat heb ik natuurlijk meteen gehonoreerd. Ze zegt, ik keek naar een nieuwe serie, documentaire serie op Netflix. The American Experiment. En wat me opviel is dat de inheemse bewoners er nogal bekaaid zijn afgekomen in heel de serie. Het ging er heel erg weinig over. En dat deed me denken aan de mannen van Redbone. Draai daar eens iets van. Nou Simone, jij vraagt, wij draaien natuurlijk de mannen van Redbone. Wounded at Wounded Knee.

0: George Ezra, Green, Green Grass. En we hebben nog een heel uur voor je klaarstaan. We reizen richting het jaar waar Prince graag op danste en het land van de opvolger van Eddie Merckx. En we hebben natuurlijk ook nog muziek met Coldplay, De Dijk en nog veel meer. Reden genoeg om de lunch nog even te verlengen en lekker bij Haarlem 105 te blijven plakken.
1: Please, give me music.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenlier kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Gijs Vente.
2: De laatste Morsecode, Bruine Veren en de Frank Boeijengroep. Nog 1 uur Haarlem Lunch.

Coldplay met Fix You. Uit de periode dat ik Coldplay nog kon uitstaan. Ik weet niet wat het is, maar inmiddels heb ik helemaal niks meer met die band. Dat is puur persoonlijk. Wat jij zelf vindt, dat moet je lekker zelf vinden. En wat je wil luisteren, dat luister je natuurlijk ook. Maar goed, eerst belangrijkere zaken. Het is tijd voor het Riedeltje van Ver. Het Riedeltje van Ver, dat is een bekend segmentje. Ja, ik noem het even een segmentje. Hier bij Haarlem Luncht. En wat is het nou? Iedere week krijg ik een verzoek om een plaat uit te zoeken uit verre oorden, onontgonnen gebieden en nog onontdekte parels uit de muziek. En jij stuurt een verzoek en ik zoek. Of liever, jij hebt al gezocht. Dat scheelt mij namelijk weer luisteren naar een hele hoop Coldplay'tjes van nu. Laat ik het maar even zo zeggen. Al doe ik dat natuurlijk graag. Deze keer kreeg ik een verzoek van Phil. Die is gaan hiken door Italië en door Slovenië. Hij vroeg zich af of ik niet eens een leuk Sloveens plaatje voor hem kon uitvogelen. Het land van wielertalenten, heel veel bruine beren en het land waar als enige land ter wereld het woord love in de naam staat. Ja, je zal er maar trots op zijn. Nou Phil, in ieder geval, ik ga graag een uitdaging aan, maar muziek maken is volgens mij niet de kerncompetentie van Slovenië. Veel Sloveense muziek is een variant op een soort polka en Eurovisie songliedjes, visie songfestival liedjes. Dat vind ik dan weer te makkelijk. Maar na lang zoeken denk ik dat het me is gelukt. Dat is Zenida en het wordt het nummer Replay. Dit vond ik eigenlijk gewoon nog best wel uit te staan. Dus ik ben heel benieuwd wat het is. Ja, dit Sloveense fenomeen, daar mag je nu naar gaan luisteren. Zenida, Replay.

0: De dijk als ze er niet is. En daarvoor hoorde je Zenida in het Sloveens, Replay. Nou ja, Replay was in het Engels, maar de tekst verder was in het Sloveens. Als je weet wat het is, ik krijg graag een vertaling. Zometeen is het tijd voor het hoogste lied. En aan jou nu alvast de taak om alvast even na te denken welk jaar het is. Nederland maakte kennis met Maxima Sorregieta. Boris Jeltsin stelde... Nou ja, zeg, alsof ik net zoveel gedronken heb als hem. Nee, Boris Jeltsin, dank u wel, stelde in augustus de tot dan toe relatief onbekende Vladimir Poetin aan als zijn nieuwe premier van Rusland. De euro werd officieel ingevoerd als giraal betaalmiddel in 11 EU-landen. Big Brother, John de Mol, ontkende in september van dat jaar wereldwijde tv-revolutie omdat Big Brother op de Nederlandse tv was te begluren. En Nederland en België hadden een oefenpot in de Kuip. En een van de meest legendarische voetbalwedstrijden, in ieder geval vanwege de uitslag, het werd 5-5. Weet jij al welk jaar dat is? Het is denk ik niet heel erg moeilijk. Maar aan jou alvast even korte schone taak om in je hoofd te bedenken welk jaar het is. Maar eerst natuurlijk muziek met Yuzi.
1: Van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Kim Wilde, Kids in America.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Straks de hoogste plaat. Jij rijdt welke plaat hoger stond in de week die ik uitkies. Eerst onze eigen Dennis op zoek naar headlines.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Burgemeester Jos Wienen heeft camera's laten ophangen aan de Brouwersvaart in Haarlem. Zo hoopt hij de brandstichtingen die er sinds de afgelopen maanden zijn een halt toe te roepen. Extra inzet van politie en handhaving hebben niet geholpen. Er staan borden die voorbijgangers laten weten dat er cameratoezicht is. De camera's blijven hangen tot en met 20 oktober. Telstar heeft zich versterkt met de 21-jarige Emiran Demircan. De aanvaller die voorin op alle posities kan spelen wordt het komende seizoen gehuurd van FC Utrecht. Bij FC Utrecht kwam Demircan vooral uit in het belofte team van de club. Voor jong FC Utrecht kwam hij afgelopen seizoen 27 keer in actie. Hierin scoorde Demircan 6 keer en gaf hij 3 assists. Demircan sluit direct aan bij de selectie van trainer Henk Brugge. De bewoners van camping Sandevoerde in Zandvoort krijgen te maken met een nieuwe eis van de eigenaar. Kennemer Park wil dat zij stallingsgeld gaan betalen voor hun caravans, terwijl ze het terrein al maanden niet op mogen. In een brief kregen de bewoners de keuze. Met terugwerkende kracht vanaf april €165 per maand betalen of een vertrekovereenkomst tekenen. De bewonersvereniging spreekt van een nieuwe poging tot intimidatie. Al jaren zijn eigenaar en bewoners verwikkeld in een conflict over de plannen om de camping om te bouwen tot bungalowpark. Drie specialisten van de veiligheidsregio Kennemerland gaan op missie naar Spanje. Ze leren daar hoe de brandweer omgaat met natuurbranden, want door de aanhoudende droogte is de kans op brand in onze regio groot. De afgelopen weken braken er dan ook meerdere natuurbranden uit. Volgens de veiligheidsregio wordt het probleem elk jaar groter. De branden beginnen steeds vroeger in het jaar, worden heviger en duren langer. In totaal doen 40 Nederlandse brandweerlieden mee. Spanje heeft veel meer ervaring en daar kan de brandweer uit onze regio van leren. Informatie over hoe je om kunt gaan met een natuurbrand vind je op haarlem105.nl. Dan nog het weer. Vandaag kan er een bui voorkomen, maar veel voorstellen doet het allemaal niet. De zon schijnt af en toe en het wordt een graad of 20.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Problemen door de werkzaamheden op de A9, althans de A22 loopt vast. Dat is de omleidingsroute. Nou, bij het begin beginnen. De A9 is natuurlijk dicht bij de Wijkertunnel in beide richtingen vanwege werkzaamheden. De leiding loopt via de A22. Maar van Beverwijk naar Velzen is die afgesloten vanwege een technische storing aan de tunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Zoen, Jay Sing Ghost.
1: Het hoogste lied.
0: Met Haarlem 105 gaan we naar het jaar 1999. Het jaar dat de morsecode echt zijn einde vindt. De allerlaatste commerciële morsecode op de Britse eilanden werd op 1 februari verstuurd vanuit de Ierse kust, gericht aan alle schepen op zee. Het laatste bericht was in het Iers. Hou je vast. Slán liop go lai. Je weet natuurlijk wat het betekent. Tot ziens allemaal. En dan ook 1999, het jaar waarin internetbeveiliging nog niet echt up-to-date bleek. Microsoft lanceerde het populaire mailprogramma Hotmail. Nog steeds werkend. Maar de beveiliging rammelde aan alle kanten. Iedereen kon elkaars mails lezen door een tamelijk bizar lek, als je het mij vraagt. Het enige wat je namelijk hoefde te doen was als wachtwoord de letters E en H in te typen. Deze E. Hek, kon je letterlijk inloggen op elk willekeurig Hotmail-account ter wereld, waarna Microsoft hals over kop het hele netwerk plat moest leggen. Gelukkig zijn we inmiddels wel weer wat verder. Maar ja, aan jou de schone taak. Welke stond hoger in 1999? Week 23. Laat het even weten via de app 06-105-105-38 of via de website. En dan kan je naar App de Studio en dan lees ik dat direct. Dus, welke stond hoger?
2: Vandaag reizen we af naar het jaar 1999.

Aaliyah, Try Again. God, eeuwig zonde van zo'n vliegtuigongeluk. Ik ben ook niet de enige. Veel mensen hebben het erover dat ze haar muziek nog steeds best wel missen. En daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Voor Aaliyah hoorden we natuurlijk Bon Jovi, It's My Life. En dan is natuurlijk de vraag, welke stond hoger? Misschien omdat iedereen Aaliyah zo mist, moeten maar doen alsof ze hoger stond. Maar ja, feiten zijn feiten. En Bon Jovi die stond echt net één plekje hoger. Die stond op 2 en Aaliyah stond op 3. En degene die dat goed was Erik. Erik, proficiat.

Taylor Swift, en daarvoor hoorde je Ed Sheeran. En toevallig stond er vandaag een artikel in de Volkskrant over, nou ja, niet over deze artiesten, maar wel met iemand die ze hebben samengewerkt, namelijk Aaron Dessner. Ik weet niet of je dat meteen iets zegt, maar zijn werk ken je waarschijnlijk wel. Hij is de gitarist van de indieband The National. Maar inmiddels is hij ook de producer waar grote popsterren voor in de rij staan. Taylor Swift klopte in 2020 bij hem aan tijdens de lockdown, en samen maakten ze Folklore en Evermore. Met de kenmerkende ingetogen akoestisch geluid van Swift bracht hem daarna in contact met Ed Sheeran. En dat leverde twee albums op, Subtract en Autumn Variations. Ook Gracie Abrams, Mumford & Sons en Noah Kahan werkten inmiddels in zijn studio op Long Pond. En Dessner's handtekening, je hoorde het net niet hoor. Dessner's handtekening iets minder bombari, iets meer intimiteit. Nou, dat lijkt me prima voor Swift. En blijkbaar precies wat die grote popsterren nodig hadden.

Stevie Wonder, I Wish. En dat was dan weer... Ja, daar is mijn filler. Ik dacht al, waar is hij nou? Dat was Haarlem Lunch voor deze keer. We moeten weer aan het werk. De Judy Calls. Gelukkig zit je hier nog goed bij Haarlem 105 met non-stop muziek. Tot die stopt. En wil je zelf nou ook nog een riedeltje van ver pluggen? App de studio. Of ga even naar 06... app de studio via 0605 105 38. Of via de website haarlem105.nl. Dan duik ik meteen het muzikale riool voor je in. Of ja, misschien kan je me vast een beetje helpen en gelijk al een nummertje sturen. Morgen weer Haarlem Lunch. Jan Versnapering bij de boterham met kaas. Ik eindig altijd graag met een knaller. En Emma had het in de gaten en die vroeg om deze. Ik dacht, ach, waarom ook niet? Het heeft geen introductie nodig. Voor deze, salut!

Zweden. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn.

Kruistocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen op de ringweg van Amsterdam. De A10 Noord richting de A10 Oost tussen Landsmeer en Burgerdam doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Burgemeester Jos Wienen heeft camera's laten ophangen aan de Brouwersvaart in Haarlem. Zo hoopt hij de brandstichtingen die er sinds de afgelopen maanden zijn een halt toe te roepen. Extra inzet van politie en handhaving hebben niet geholpen. Er staan borden die voorbijgangers laten weten dat er cameratoezicht is. De camera's blijven hangen tot en met 20 oktober. Een brand in een afvalcontainer op de hoek van de Jan Gijzenkade met de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord zorgde gisternacht voor metershoge vlammen. De brandweer kon de brand snel blussen en voorkomen dat het vuur zich verspreidde. De brandweer heeft een auto die naast de afvalbak geparkeerd stond uit voorzorg nat gemaakt vanwege de hitte van het vuur. Zo kon voorkomen worden dat het voertuig in brand vloog. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de politie laat weten dit niet verder te onderzoeken. Telstar heeft zich versterkt met de 21-jarige Emiran Demircan. De aanvaller die voorin op alle posities kan spelen wordt het komende seizoen gehuurd van FC Utrecht. Bij FC Utrecht kwam Demircan vooral uit in het belofte team van de club. Voor jong FC Utrecht kwam hij afgelopen seizoen 27 keer in actie. Hierin scoorde Demircan 6 keer en gaf hij 3 assists. Demircan sluit direct aan bij de selectie van trainer Henk Brugge. Drie specialisten van de veiligheidsregio Kennemerland gaan op missie naar Spanje. Ze leren daar hoe de brandweer omgaat met natuurbranden, want door de aanhoudende droogte is de kans op brand in onze regio groot. De afgelopen weken braken er dan ook meerdere natuurbranden uit. Volgens de veiligheidsregio wordt het probleem elk jaar groter. De branden beginnen steeds vroeger in het jaar, worden heviger en duren langer. In totaal doen 40 Nederlandse brandweerlieden mee. Spanje heeft veel meer ervaring en daar kan de brandweer uit onze regio van leren. Informatie over hoe je om kunt gaan met een natuurbrand vind je op haarlem105.nl. Dan nog het weer. Vandaag kan er een bui voorkomen, maar veel voorstellen doet het allemaal niet. De zon schijnt af en toe en het wordt een graad of 20.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: I take it slow. That was the plan.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Burgemeester Jos Wienen heeft camera's laten ophangen aan de Brouwersvaart in Haarlem. Zo hoopt hij de brandstichtingen die er sinds de afgelopen maanden zijn een halt toe te roepen. Extra inzet van politie en handhaving hebben niet geholpen. Er staan borden die voorbijgangers laten weten dat er cameratoezicht is. De camera's blijven hangen tot en met 20 oktober. De bewoners van camping Sandevoerde in Zandvoort krijgen te maken met een nieuwe eis van de eigenaar. Kennemer Park wil dat zij stallingsgeld gaan betalen voor hun caravans, terwijl ze het terrein al maanden niet op mogen. In een brief kregen de bewoners de keuze: met terugwerkende kracht vanaf april €165 per maand betalen of een vertrekovereenkomst tekenen. De bewonersvereniging spreekt van een nieuwe poging tot intimidatie. Al jaren zijn eigenaar en bewoners verwikkeld in een conflict over de plannen om de camping om te bouwen tot bungalowpark. Een brand in een afvalcontainer op de hoek van de Jan Gijzerkade met de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord zorgde gisternacht voor metershoge vlammen. De brandweer kon de brand snel blussen en voorkomen dat het vuur zich verspreidde. De brandweer heeft een auto die naast de afvalbak geparkeerd stond uit voorzorg nat gemaakt vanwege de hitte van het vuur. Zo kon voorkomen worden dat het voertuig in brand vloog. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de politie laat weten dit niet verder te onderzoeken. Drie specialisten van de veiligheidsregio Kennemerland gaan op missie naar Spanje. Ze leren daar hoe de brandweer omgaat met natuurbranden, want door de aanhoudende droogte is de kans op brand in onze regio groot. De afgelopen weken braken er dan ook meerdere natuurbranden uit. Volgens de veiligheidsregio wordt het probleem elk jaar groter. De branden beginnen steeds vroeger in het jaar, worden heviger en duren langer. In totaal doen 40 Nederlandse brandweerlieden mee. Spanje heeft veel meer ervaring en daar kan de brandweer uit onze regio van leren. Informatie over hoe je om kunt gaan met een natuurbrand vind je op haarlem105.nl. Dan nog het weer. Vandaag kan er een bui voorkomen, maar veel voorstellen doet het allemaal niet. De zon schijnt af en toe en het wordt een graad of 20.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het noorden van het land op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Vertraging voor Den Oever bij de Afsluitdijk. Er staat daar 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het noorden van het land. De meeste vertraging zien we op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij de Wijkertunnel bij de wegwerkzaamheden staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Burgemeester Jos Wienen heeft camera's laten ophangen aan de Brouwersvaart in Haarlem. Zo hoopt hij de brandstichtingen die er sinds de afgelopen maanden zijn een halt toe te roepen. Extra inzet van politie en handhaving hebben niet geholpen. Er staan borden die voorbijgangers laten weten dat er cameratoezicht is. De camera's blijven hangen tot en met 20 oktober. Telstar heeft zich versterkt met de 21-jarige Emiran Demircan. De aanvaller die voorin op alle posities kan spelen wordt het komende seizoen gehuurd van FC Utrecht. Bij FC Utrecht kwam Demircan vooral uit in het belofte team van de club. Voor jong FC Utrecht kwam hij afgelopen seizoen 27 keer in actie. Hierin scoorde Demircan 6 keer en gaf hij 3 assists. Demircan sluit direct aan bij de selectie van trainer Henk Brugge. De bewoners van camping Sandevoerde in Zandvoort krijgen te maken met een nieuwe eis van de eigenaar. Kennemer Park wil dat zij stallingsgeld gaan betalen voor hun caravans, terwijl ze het terrein al maanden niet op mogen. In een brief kregen de bewoners de keuze: met terugwerkende kracht vanaf april €165 per maand betalen of een vertrekovereenkomst tekenen. De bewonersvereniging spreekt van een nieuwe poging tot intimidatie. Al jaren zijn eigenaar en bewoners verwikkeld in een conflict over de plannen om de camping om te bouwen tot bungalowpark. 3 specialisten van de veiligheidsregio Kennemerland gaan op missie naar Spanje. Ze leren daar hoe de brandweer omgaat met natuurbranden, want door de aanhoudende droogte is de kans op brand in onze regio groot. De afgelopen weken braken er dan ook meerdere natuurbranden uit. Volgens de veiligheidsregio wordt het probleem elk jaar groter. De branden beginnen steeds vroeger in het jaar, worden heviger en duren langer. In totaal doen 40 Nederlandse brandweerlieden mee. Spanje heeft veel meer ervaring en daar kan de brandweer uit onze regio van leren. Informatie over hoe je om kunt gaan met een natuurbrand vind je op haarlem105.nl.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. Vanavond wat meer zon, morgen breekt de zon nog vaker door. En het wordt dan 19 tot 24 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. File in Noord-Holland op de N201 Hilversum uit Hoorn. Bij Loenersloot staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 5 minuten oponthoud heb je op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen. En daar staat 2 kilometer file, zoals gezegd, met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl
4: 105.
0: 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A7.

0: slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig problemen op de weg in Noord-Holland. Vallen 2 files op de beginnende A22, Beverwijk richting Velzen. Voor knoop het IJmuiden staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer en dat kost je een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Eiko Letschert.

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem Vandaag.
1: Ja, in de aankondiging van de podcast lees ik... Zijn ze een vloek of een zegen voor de samenleving? En dan heb ik het over de amateur detectives. Ja, ik heb er vroeger ook wel eens over gedroomd om detective te worden. Maar ja, ik ga het niet tot uitvoer brengen. Nou ja, dat kan ook niet, want ik zit hier nu achter een microfoon. En ik ga praten met Saskia Troccoli. Saskia, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Jij bent geen amateur detective. Jij bent podcastmaker en hebt besloten een podcast te maken over het fenomeen amateur detectives.
2: Ja, dat klopt, ja. Ik ben ergens wel in beland, hoor, kan ik je zeggen.
1: Ja, daar ben ik ook niet bang voor, ja. Meine Güte, wat heb je jezelf allemaal op de hals gehaald?
2: Ja, dat wist ik ook niet van tevoren. Maar zo werkt het ook, hè, met heel vaak met dit soort dingen. Dat je op een gegeven moment zit je erin. En ik moet zeggen, het is echt ook fantastisch, hoor. Wat ik allemaal heb gezien en meegemaakt. Maar het is wel... het is niet niks.
1: Het is met wereldje wel.
2: Ja, zeker, zeker. Het begon eigenlijk allemaal met een... Het gaat namelijk ook om een vermissing die mijzelf zeg maar heel erg heeft aangegrepen. Van Lisette Vroege uit 1992 uit Haarlem, met Cleven Park. Mm-hmm. Zij verdween. Ze had getennist in Overveen. Reed terug met de auto naar haar straat. Had haar auto uit, dat is nog gezien en dat is het laatste geweest.
1: Mm.
2: En dat heeft mij zo aangegrepen dat ik om de zoveel tijd weer eens even ging kijken of googlen van is er al iets bekend of iets gevonden. Maar dat was, er kwam steeds niks nieuws. Tot op een gegeven moment, een paar jaar geleden, ik ging zoeken. Er was er iemand, een journalist had een amateur detective geïnterviewd. En die zei van, ik weet alles van deze verdwijning. En hij koppelt het aan een andere vermissing uit 86. En hij zegt, ik weet dat die de daders zijn.
1: Nee.
2: Ik heb jaren onderzoek gedaan, ja, ja. En dat was het begin van deze podcast. En ik volg, dat is George, deze man. Die heb ik toen ook uiteraard ontmoet en heel vaak gesproken. En die is de rode draad in dit verhaal.
1: Mm-hmm.
2: Maar daaromheen kwam ik erachter, dit is veel groter. Het is natuurlijk nu met alle true crime podcasts en series en Netflix series en alles wat er voorhanden is online, is natuurlijk voor heel veel mensen is het binnen handbereik.
1: Mm-hmm.
2: En die storten zich er ook in, vaak op cold cases of vermissingszaken, want mm-hmm. dat spreekt toch tot de verbeelding. Toen dacht ik van, dit is een verhaal voor een podcast.
1: Ja.
2: En die is er nu.
1: Nou ja, en wat ik zo interessant vind is, wat je vaak merkt bij podcastmakers, journalisten, is dat ze, ja, ik wil zeggen, bijna zelf een soort amateurdetective zijn. Ja. Door inderdaad op journalistieke wijze steeds met mensen, interviews, je gaat onderzoek doen, je gaat ergens naartoe, je gaat dingen uitpluizen. Dus ja, je zit zelf ook een beetje in de detectivehoek. Maar jij volgt echt de amateurdetective, tussen aanhalingstekens.
2: Ja, en dat kan ik je ook alvast vertellen, dat het ook in de podcast terugkomt, dat ik mezelf er ook wel even in verlies.
1: Ja?
2: En dat het voor mij ook heel moeilijk is. Ja, ja, ik ga op een gegeven moment zit ik toch, ben ik niet meer de amateur detectives aan het volgen, maar wil ik zelf ook weten hoe het zit.
1: Precies.
2: En dat ga ik zelf ook. En dat is ook iets waar ik dan denk, oké, dan moet ik mezelf echt terugroepen. En dat komt ook terug in de podcast.
1: Oh, wat goed. Ja.
2: En ik volg ook er komt ook een journalist in voor, die die zichzelf ook helemaal verliest. En dat gaat over de zaak Sharon Morian, een meisje van 7, dat is 86 vermist is geraakt. Dat is ook een belangrijke zaak die in de podcast terugkomt. En hij is gewoon, hij dacht, ik ga niet alleen een stuk schrijven, ik moet deze mensen helpen.
1: Hmm.
2: Deze moeder en ook deze ouders die hun kind kwijt zijn. Dus die is daar jaren ook echt, Dat was geen journalistiek meer, snap je?
1: Nee, precies. Ja, want ik ben dan wel benieuwd, waar ligt dan de grens? Want je zegt op een gegeven moment van, nou ja, ik heb mezelf ook even teruggefloten. Dat ik dacht, oh, wacht even. Ja. Oh, stap te ver. Wat was die stap? Wat was dat moment?
2: Ja, dat ik toch... dat is een goede vraag. Kijk, om dat nou precies te pinpointen waar het nou in zit, maar dat je gewoon op een gegeven moment door hebt van... Ja, ik ben nu niet meer bezig met de bigger picture, met de helikopterview. Ik zit er nu zelf te veel in.
1: Ja, ja.
2: Ook omdat ik het gewoon wel snap hoe het zit. En ik denk dat dat iets heel menselijks is, hoor.
1: Ja.
2: Dat je dat wil weten. Want we gaan natuurlijk allemaal wel eens kijken en spullen, een beetje googelen. Maar er is natuurlijk een groep, die gaat echt nog verder.
1: Ja.
2: Dus die gaat echt bijvoorbeeld echt online heel gedetailleerd naar dingen op zoek. Of wat je ook dus hebt, mensen die echt met een schep ergens gaan graven. Oeh. Dat ze denken, hier ligt een lichaam. Dus
1: dat, ja, dat gaat. Ik kan me voorstellen dat dat, zeg maar, voor een journalist is dat niet heel gewoon.
2: Nee.
1: Dat je de schep pakt om te kijken. Even, ja. Nee, dus daar ligt wel echt een grens tussen de amateur detective en de journalist, zeg maar zeggen.
2: Ja, maar ook binnen waar ik ook achter kwam, de amateur detective bestaat niet. Want het is een heel kleurrijk palet van allemaal soorten mensen die allemaal dingen doen, met allemaal hun eigen ethische grens.
1: Mm-hmm.
2: En dat hoor je ook terug. Dus dat zie je ook eigenlijk alle mensen die ik interview en die ik volg. Die hebben ook, die zijn allemaal weer hele andere soort mensen en types. En andere drijfveren waarom ze het doen.
1: En ja, ik wil je natuurlijk nergens naartoe duwen, maar ik zie, het is een zesdelige serie. Maar ik kan me zo voorstellen dat je hier echt een oneindige lijst aan afleveringen van zou kunnen maken.
2: Ja, je kan heel veel spin-offs maken.
1: Ja, precies. Ik bedoel, je raakt een hele hoop dingen aan. Waar je denk ik, als je al die verhalen, die zou je allemaal nog kunnen maken.
2: Ja.
1: Heb jij wat te doen de komende jaren?
2: Nou, inderdaad, ja. Maar ik vond het ook lastig om te denken van, dit is echt, dan kwam ik weer in een verhaal terecht. Ik kan hier niet verder in gaan duiken, want het is gewoon het wordt te groot.
1: Dan wordt het te groot, ja.
2: Ik moest echt, zeg maar, aan de basis, aan het verhaal van George houden. Wat heeft hij gezien? Aan welke zaken koppelt hij het? En waarom denkt hij dat dit de daders zijn?
1: Ja.
2: En daaromheen, zeg maar, allemaal andere mensen met hun eigen... van meer op de amateur detector zelf. Van waarom ze dingen doen en hoe ze dan dingen aanpakken.
1: Ja.
2: Maar je komt nu allemaal verhalen terecht de hele tijd natuurlijk.
1: Ja, precies, daarom. Nee, ik bedoel, dit is...
2: ik heb informatie over een cold case. Ik heb informatie.
1: Ja, en je kunt al die verhalen kun je uitwerken natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar dan zit je denk ik tot aan je pensioen amateur detective podcast te bouwen.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: En nu de amateur detective. Je zegt net, in wat voor... Dit had je niet verwacht dat het zo groot was.
2: Nee, of wel? Nee. Het is natuurlijk heel makkelijk nu om allemaal om zelf te gaan zoeken online, allemaal netwerks op te zoeken. Zouden ze allemaal van die groepen online. Het is misschien heel gek, maar ik had er nooit bij stilgestaan.
1: Nee.
2: Ik had ook niet verwacht
1: zelf dat er zo'n. Misschien heel naïef van mij, dat er zo'n wereld van amateur detectives bestond of zo.
2: Ja, er is zelfs nu ook de politie heeft zelfs een handboek van hoe om te gaan met dit soort mensen.
1: Oh.
2: Voor politiemensen ook. Want dit is voor de politie ook heel ingewikkeld. Hè? Want we zijn natuurlijk ergens heel blij met mensen die helpen. Maar niet met mensen die voor de voeten gaan lopen natuurlijk. Of onderzoeken verstoren.
1: Nee, dat is...
2: Dat is ook ingewikkeld.
1: Ja, en daar leg ik dan toch ook wel weer de link met journalistiek, weet je wel. Je hebt natuurlijk ook... Journalisten kunnen ook in de weg lopen. Of dingen te snel naar buiten brengen. Of daar niet goed over nagedacht. Dat kan voor heel veel agenten of heel veel zaken best wel een ding zijn.
2: Ja. Kijk, je hebt natuurlijk... En dat is grappig, want wie er ook steeds in terugkomt is Peter R. de Vries.
1: Mm-hmm.
2: Wat natuurlijk ergens natuurlijk ook een... is een journalist, maar wat hij deed had helemaal vaak niks meer met journalistiek te maken.
1: Die
2: deed gewoon zelf echt onderzoek.
1: Ja.
2: Dus weet je wel, waar ligt de grens tussen onderzoeksjournalistiek en tussen amateurspeurderijen?
1: Amateurspeurder.
2: Het is wel... die is het toch wel, want uiteindelijk ben je als journalist wel gewoon je registreert het.
1: Mm-hmm.
2: Je graaft, maar er is natuurlijk een punt waarop je weet van, dit is niet mijn werk. Dit is echt, zeg maar, hier gaat het naar de regisseur toe.
1: Ja, precies.
2: Die onderzoek doet of die bepaalde mensen gaat benaderen. Er komen dingen in de podcast waar mensen echt ook opgebeld worden. Het is echt ongelooflijk. Waarvan ze denken, het is de dader, die ga ik even bellen.
1: Die ga ik even bellen en dan gewoon even confronteren.
2: Ja. Ja.
1: Even vragen, waar was jij op de nacht van 3 tot op 4 juni?
2: Zoiets.
1: Echt waar?
2: Ja, dat is echt... Het komt voor. Dus.
1: Ik kan me ook voorstellen soms... Ik kan hier echt uren over praten, jij ook volgens mij. Dat je dan soms iets ziet en je dan denkt... Oh man, niet doen. Doe nou niet. Als in, het is zo kneuterig. Dit moet je natuurlijk niet doen. Loop gewoon even naar hem toe of zo. Weet je, dat je dan... De amateur in de amateur detective heel erg herkent.
2: Mm-hmm. Ja, precies. Ja, nee, ik heb continu ook bij mijn hoofdpersoon Shores, waar je natuurlijk, je kent elkaar op een gegeven moment ook wel een beetje. Dat je denkt van, wat heb je nou weer gedaan? Waarom doe je dit nou?
1: Ja, gast, je hoeft niet te bellen, hè? Hoeft niet. Ja, dat soort dingen.
2: Maar ook, nee, hij is niet degene, moet ik erbij zeggen, hij is niet degene die belt. Er zit echt een heel heftig
1: telefoontje
2: in. Maar hij heeft wel andere dingen gedaan, zoals camera's bij huizen gezet.
1: Oh.
2: Om mensen in de gaten houden en
1: ja.
2: Overal gaan prikken, graven, zoeken.
1: Mag dat zomaar?
2: Vraagt, dan, nee, dat mag eigenlijk
1: ja, nee, niet. Ja, nee, natuurlijk niet, nee.
2: Je mag daar niet, je mag niet in het duingebied gewoon dat gaan doen.
1: Oh, Sjors.
2: Nee.
1: Ben je het toch allemaal aan het doen?
2: Hey, ja, het is echt...
1: Wat ik al zei, ik kan hier uren over praten en jij ook, maar dat heb je ook al gedaan. Niet helemaal zelf natuurlijk, hè. Je hebt ook anderen aan het woord gelaten. De amateur detective. Ja, ik zie het hier voor me. Waar kunnen mensen dit luisteren?
2: Nou, op alle apps die er te vinden zijn. Het is een podcast van Radio 1 en Omroep Max.
1: Ja.
2: En op alle apps waar alle podcasts te vinden zijn. Dus je favoriete podcast app moet ik...
1: Je favoriete podcast, ja, zo klinkt het dan mooi, hè? Ja, dus binnenkort, zeg maar, je bent net te laat voor Spotify Wrapped dit jaar, helaas. Dus ja, volgend jaar maar.
2: Volgend jaar. De eerste twee afleveringen staan nu online op alle... apps, op alle podcast apps. En dan komen maandag weer twee nieuwe afleveringen.
1: Ja, ik zie hier volgens mij, maandag, ja, ik zie de eerste vier al volgens mij zelfs. Maar goed,
2: op
1: NPO luisteren, hè? Ja.
2: Er staan er vier.
1: Kun je vooruit luisteren.
2: Ja.
1: En wat is je volgende project? Ben ik gewoon benieuwd naar.
2: Dat durf ik nog niet helemaal uit te spreken, maar dat is ook...
1: Oh jee.
2: Dat is weer heel verhaal op zich, ja. Ik wil het niet jinxen.
1: Nee, dat snap ik.
2: In de hoek misdaad ook.
1: Oké, in de hoek misdaad ben je ook iets aan het doen waarvan je nu nog denkt... Oh god, als ik het nu uitspreek, dan... Oh jeetje.
2: Code problemen. Nee. Meer van dat ik denk moet ik beter voorbereiden als ik daar echt zeg maar wat pap over ga vertellen. En ook dat ik het is toch heel pril.
1: Oké. Nou, je bent in ieder geval lekker bezig. Zo is het ook. Saskia Trokkoli, podcastmaker, de amateur detective op al je favoriete podcast apps. Alright, Saskia, dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Fijne avond, hè. Hoi.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: case you missed it.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Burgemeester Jos Wienen heeft camera's laten ophangen aan de Brouwersvaart in Haarlem. Zo hoopt hij de brandstichtingen die er sinds de afgelopen maanden zijn een halt toe te roepen. Extra inzet van politie en handhaving hebben niet geholpen. Er staan borden die voorbijgangers laten weten dat er cameratoezicht is. De camera's blijven hangen tot en met 20 oktober. Een brand in een afvalcontainer op de hoek van de Jan Gijzenkade met de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord zorgde gisternacht voor metershoge vlammen. De brandweer kon de brand snel blussen en voorkomen dat het vuur zich verspreidde. De brandweer heeft een auto die naast de afvalbak geparkeerd stond uit voorzorg nat gemaakt vanwege de hitte van het vuur. Zo kon voorkomen worden dat het voertuig in brand vloog. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de politie laat weten dit niet verder te onderzoeken. Telstar heeft zich versterkt met de 21-jarige Emiran Demircan. De aanvaller die voorin op alle posities kan spelen wordt het komende seizoen gehuurd van FC Utrecht. Bij FC Utrecht kwam Demircan vooral uit in het belofte team van de club. Voor jong FC Utrecht kwam hij afgelopen seizoen 27 keer in actie. Hierin scoorde Demircan 6 keer en gaf hij 3 assists. Demircan sluit direct aan bij de selectie van trainer Henk Brugge. Drie specialisten van de veiligheidsregio Kennemerland gaan op missie naar Spanje. Ze leren daar hoe de brandweer omgaat met natuurbranden. Want door de aanhoudende droogte is de kans op brand in onze regio groot. De afgelopen weken braken er dan ook meerdere natuurbranden uit. Volgens de veiligheidsregio wordt het probleem elk jaar groter. De branden beginnen steeds vroeger in het jaar, worden heviger en duren langer. In totaal doen 40 Nederlandse brandweerlieden mee. Spanje heeft veel meer ervaring en daar kan de brandweer uit onze regio van leren. Informatie over hoe je om kunt gaan met een natuurbrand vind je op haarlem105.nl.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanaf volgende week maandag kunnen vrachtwagenchauffeurs die het verbod om over de Merwedebrug rijden negeren, een boete krijgen. Komend weekend worden er camera's geplaatst op de brug en die zullen na het weekend werken. De hoogte van de boete is €500. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. In de kathedraal van Oslo zijn de slachtoffers herdacht van de extreemrechtse terreuraanslagen van 15 jaar geleden. Daarbij vielen in Oslo 8 doden toen een autobom ontplofte en werden op het eiland Utøya 69 mensen doodgeschoten. Het weer vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A22 bij Verwerk Velzen. Bij de Velzen-tunnel zijn technische problemen. Hier is de rechterrijst ook dicht en de vertraging ruim een half uur. En de A27 Utrecht-Almere Voorhuizen 8 kilometer met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: van Haarlem Vandaag. Een terugblik op het nieuws van dit jaar.
1: Ruim 200 gemeenten in heel Nederland gingen de strijd aan tijdens de 6e editie van het NK Tegelwippen. Ook in Haarlem kon iedereen meedoen door tegels uit de tuin te halen. We hebben ons best gedaan. De top 10 hebben we net niet gered. Maar er zijn in een half jaar tijd 10.000 tegels gewipt. Wethouder Robert Berkhout weet tot op de tegel precies hoeveel het er waren. Goedemiddag, wethouder Berkhout.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Hoe gaat dat precies in zijn werk, zo'n NK-tegelwippen?
2: Je meldt je aan, gewoon als gemeente, zoals je ook zei, zoals behoorlijk veel gemeentes hebben gedaan. En eigenlijk is het dan ook gewoon de... Je moet een voor- en na-foto maken en het aantal tegels indienen op de website. En dan telt dat allemaal aan, tikt dat allemaal aan per gemeente. Dus dat is een beetje de controle. En wij als gemeente hebben dat heel erg ondersteund door bijvoorbeeld ook een tegeltaxi te laten rondrijden. Zodat je geen gedoe meer had als je die tegels helemaal uit je voor- of achtertuin had gehaald. Maar dat je die gewoon kon laten ophalen door de gemeente.
1: Want je moet ook maar iedereen vertrouwen op zijn mooie blauwe ogen. Ik kan zeggen dat ik 5 tegels uit mijn tuin heb gehaald. Maar misschien waren het er 3.
2: Ja, nou ja, het klopt hoor. Volgens mij is het niet 100%
1: betrouwbaar.
2: Zitten we er niet bovenop met handhaving om te kijken of je aan de regels hebt gehouden. Maar het gaat wel, die voor- en na-foto. Nou, we gaan er toch wel vanuit dat mensen dit heel erg naar eer en geweten goed doen. Ja,
1: want hoeveel mensen, hè? Het is dus niet iets dat als de gemeente met een project bezig is, dat het om jullie tegels gaat. Maar het gaat ook om de particulier, gewoon de individu.
2: Ja, het gaat eigenlijk om alles, dus ook de gemeentetegels. Want ook wij zijn hard bezig om de straten groener te maken. Maar het gaat met name ook inderdaad om gewoon de Haarlemmers, de bewonersinitiatieven, de buurtuintjes. Alles tikt aan, zeg maar. Ja,
1: want hoeveel tegels hebben jullie als gemeente? Dus dan even niet de individuen, niet de particulieren, maar hoeveel hebben jullie als gemeente gewipt?
2: Oei, ik heb niet alle statistieken helemaal paraat. Ik weet dus dat we het getal van 65.219 tegels in Haarlem hebben gewipt dit jaar. En dat is wel een hele, hele mooie.
1: Binnen een half jaar.
2: Ja. Het is ook wel de tijd van het jaar om aan de slag te gaan natuurlijk. Van voorjaar tot en met oktober, zeg maar. Het wordt nu... de diehards doen het nu nog. In principe wil je dat gewoon even als het lekker weer is.
1: Ja.
2: Ik vind het een mooi resultaat, ja.
1: Nou, ik vind het, want jullie zijn volgens mij op de 13e plek terechtgekomen. Dat is van 200 gemeenten gewoon echt heel goed. Heel eerlijk, of je nou 60.000, 61.000, 3 tegels of 5 tegels per individu doet, het is ook een beetje het bewustzijn volgens mij. Klopt dat?
2: Klopt, zeker. Het is natuurlijk ook ludiek, al is het maar de naam, maar het werkt heel aanstekelijk. Dus er zit ook echt een competitief element in. Maar nee, het gaat zeker om de bewustwording. Haarlem staat toch al sinds jaar en dag ook bekend als echt een versteende stad. En groen heeft allerlei voordelen. Het helpt met enorme regenbuien om het water op te vangen. Nou ja, als we meer stenen eruit en meer groen, maar ook struiken en bomen erin, is het ook nog eens goed voor de biodiversiteit. Voor uiteindelijk ook, op termijn willen we ook natuurlijk meer grotere bomen waardoor we beter bestand zijn tegen hitte in de zomer. En eigenlijk doet groen het eigenlijk altijd goed als het gaat om gezondheid. Of mensen voelen zich toch fijner in een groene omgeving. Dus het heeft allemaal voordelen.
1: Ja, maar het gemak waarmee jij al deze voordelen en deze details noemt, is iedereen zich daar wel bewust van?
2: Ik hoop steeds meer. Ik hoop ook dat het steeds zichtbaarder wordt dat we met elkaar, dus bewoners en gemeenten, echt hard bezig zijn om Haarlem te vergroenen. Ik hoop ook dat steeds meer mensen dat zien. En wat ik soms heel leuk vind, en wat ik eigenlijk heel leuk vind in Haarlem, dat we heel veel bewonersinitiatieven hebben die dat ook met hun buurt, op hun pleintje, in hun straat doen. En dan gaat het denk ik al gauw ook daarover. Het is ook leuk om het te doen met elkaar, maar ook de voordelen die het oplevert. Maar we proberen in alles om gewoon iedereen steeds meer bewust te worden, te maken van die voordelen.
1: Nou, je zei het, 65.000, 61.000, in ieder geval iets met een 6. 60.000, 62.000 tegels gewipt. Hoeveel groen is daar dan voor teruggekomen?
2: Ja, grofweg, dat is ook maar een beetje een...
1: Schatting.
2: In principe ga je uit, een schatting. Hè, ga je uit van zeg maar tuintegels. Dan moet je dat eigenlijk door 65.000 tegels waren het ongeveer. Dus we mikken dat het op 6.000 vierkante meter extra groen heeft opgeleverd in de stad. Ja. En dat is flink wat.
1: Hoe ziet jouw tuin eruit?
2: Behoorlijk groen, zeker. Dus dat, je moet natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. Ja. En het is ook heel leuk om daar steeds meer mee bezig te zijn. Om dan te kijken hoe je dat ervoor terugkrijgt. Dus ik heb al inderdaad flink wat tegels eruit gehaald. Ja.
1: En dan hebben we het tegels vervangen voor groen. Dat is één ding. Wat je ook steeds meer ziet, zijn die insectenhuizen.
2: Ja, nee.
1: Is dat ook iets wat jij zou stimuleren voor mensen om aan te schaffen?
2: Ja, probeer het op allerlei manieren. Hè. We doen het ook bijvoorbeeld sedumdaken of groene daken. Ja. Op je schuurtje, dat is ook al gewoon heel erg goed. Het is ook ontzettend leuk om gewoon groen tegen de gevel op te laten groeien. Op allerlei manieren. En inderdaad, de insectenhotels, ja, voor de biodiversiteit zijn steden steeds vaker eigenlijk een hotspot en echt een belangrijke plek voor het insectenleven. Dus op allerlei manieren kan je letterlijk je steentje bijdragen.
1: Ja, of in dit geval dus juist niet je steentje. Daar moeten we nog een andere metafoor op gaan vinden.
2: Om eruit te halen.
1: Doen we volgend jaar weer mee?
2: Ja, zeker. We proberen gewoon elk jaar ook weer een plekje te stijgen op die lijst. Je ziet ook wel dat gemeentes er ook steeds beter in worden. Dus volgens mij, wij proberen steeds weer ambitieuzer te worden of daar meer stappen in te zetten. Maar we gaan zeker volgend jaar weer meedoen.
1: Wethouder Robert Berghout, dankjewel voor je tijd.
2: Graag gedaan.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Eiko Letschert.

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem Vandaag.
1: Het begon allemaal met een onverwacht berichtje via Instagram. Dag Judith, jij kent mij niet, maar het was mijn oma Betsy die jouw vader heeft verraden tijdens de oorlog. Het is het begin van een zoektocht naar vroeger, waarbij journalist Judith Silversmit met familieroots in Haarlem wordt geconfronteerd met het verleden en het heden. Over dit proces maakte ze, samen met Annette Rost, de zesdelige podcastserie Het Verraad van de Familie Silversmit. Judith, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Van alle berichtjes die je verwacht via social media, en dat zijn er veel, zeker in jouw geval, je werkt voor Parool. Is dit er een die wel heel beladen is en die je alles behalve verwacht, juist via zoiets als Instagram? Wat was je eerste reactie?
2: Nou, ik was aan het lopen en ik was aan het scrollen, zoals je het doet, met je social media. En toen ineens popte dat bericht op. En het was een vrij direct bericht. Dus dat maakte dat ik het eigenlijk meteen wegklikte. Ik dacht, oh jee, dit is iets groots. Dit ga ik nu niet even behappen, dus ik klik het weg. Dat was mijn eerste reactie.
1: En wanneer besloot je om het weer op te halen? Om het wel is meer naar te kijken, naar dat berichtje?
2: Nou, ik had wel netjes bedankt en zo. En ik wilde het elke keer weer oppakken, maar toch lukte me dat op een of andere manier niet. Ik dacht even, ik schoof het steeds voor me uit. Want wat er gebeurt is, eigenlijk iemand benadert jou met alle goede bedoelingen. Maar niet, het is niet mijn keuze, snap je? Dus het is niet in mijn tijd. Dus ik moest echt wachten tot het mijn tijd was. Dus het heeft nog wel een half jaar geduurd. Voordat ik echt dacht, oké, ik ga nu echt het contact aan.
1: En wat maakte het dan dat je op dat moment er wel klaar voor was?
2: Nou, dat had verschillende redenen. Eén, ik ben journalist en ik vond dat ik er iets mee wilde doen. En wat er was ook een historica met dit verhaal bezig. Die had me ook benaderd. Dus er waren weer twee mensen met mijn familie bezig voor mijn gevoel. En toen dacht ik, ja, ik wil toch de regie houden. Ik ga het zelf uitzoeken. En dat was de voornaamste reden, ja.
1: En dit ging dus in eerste instantie over jouw vader. Die werd verraden tijdens de oorlog. Hoeveel wist je al van wat zij jou vertelde? Of het nou die historica is of die kleindochter. Werd er bij jullie thuis veel over de oorlog gepraat door je vader?
2: Ja, heel veel. Hij sprak er heel veel over en was er ook open over. En hij heeft ook een keer zijn levensverhaal voor mij op mijn verzoek opgeschreven. Dus ik dacht dat ik alles wel wist. Maar omdat ik heb zelf archieven gevonden in de kelder van mijn moeder. En als je dan door die papieren heen gaat, komt er zoveel meer informatie vrij. Dus vanaf ook bedankbriefjes van mensen die ze naar een onderduikadres hebben gebracht. Hoe Nederland na de oorlog met ze is omgegaan. Dus het duurde heel lang voordat ze weer... Ze moesten bewijzen dat ze wel goed waren geweest in de oorlog. Terwijl de dochter van mijn opa heeft Auschwitz overleefd. En je komt zoveel spullen tegen. Waardoor het heel veel meer informatie te weten komt. En een completer beeld geeft. En het natuurlijk veel meer raakt dan alleen maar flarden van vroeger. En ik snap het ook wel. Je wilt ook niet heel veel over de oorlog hebben als je die overleefd hebt. Dus ik dacht dat ik alles al wist, maar dat was niet zo.
1: En op welk moment besloot je er een podcast van te maken? Dus er echt in te duiken en het dan ook naar buiten te brengen voor iedereen om jouw geschiedenis en jouw verhaal te horen?
2: Nou, ik wilde de voornaamste reden was natuurlijk om het zelf te onderzoeken en om zelf de regie te houden. En we moesten daar een vorm voor kiezen, of ik moest daar een vorm voor kiezen. Nou, ik wilde geen boek doen, want dat zag ik niet voor me in mijn eentje achter de computer. En ik had ook, het is een zoektocht. En ik kwam Annette Rust tegen en ik vertelde het haar. Zij is een collega van DPG. En zij was meteen, ja, dit moeten we doen. En zij heeft er een pitch van gemaakt. En eigenlijk is het toen gaan rollen. En het idee om je mee te nemen in zo'n zoektocht, daar leent de podcast zich goed voor. Dus dat blijkt ook zo te zijn. Maar ik heb nooit... De eerste intentie was altijd om voor mezelf dat verhaal uit te zoeken. En dat is uiteindelijk een podcast geworden, ja.
1: Maar uiteindelijk heb je het wel over het verhaal van jouw familie, van jouw vader. Het lijkt me ook heel confronterend en emotioneel ook redelijk uitputtend.
2: Ja, we hebben daar al anderhalf jaar, in mijn hoofd 2 jaar, maar we zijn anderhalf jaar bezig geweest. En dat was het ook. Ik voelde wel, ik moet dit doen. Ik moet het verleden aangaan en bekijken. En dat is een zwaar proces geweest.
1: En
2: ook goed, denk ik.
1: Ja, en hoe reageerde jouw moeder erop?
2: Ja, die vond het wel. Ik heb 11 toestemming aan haar gevraagd. En ik heb wel tot het einde toe getwijfeld van... is het niet, moeten we dit wel naar buiten brengen, bij wijze van spreken? Ik wilde dat wel, maar het is een persoonlijk verhaal. Maar mijn moeder zei meteen, het is hartstikke goed dat je dat doet. Ze hoeft het zelf niet allemaal meer te weten, bij wijze van spreken. Ze is wel oud en haar gezondheid is niet zo goed. Maar ze zei wel tegen mij, ja, ga dat doen. Dat zou je vader ook gewild hebben. Dus dat was, ik had wel haar zegen gekregen, dus dat was fijn, zonder twijfel.
1: En wat ik zo mooi vind in de podcast, want inmiddels staan er 3 afleveringen online. Elke maandag komt er eentje bij, in totaal zijn het er 6. Je hoort ook jouw moeder, je neemt je moeder ook echt mee in het proces. Maar ook jouw partner neem je ook mee in het proces. En daardoor krijg je heel veel verschillende perspectieven op jouw verhaal, op jouw zoektocht te horen. Ik vind dat persoonlijk wel echt de kracht van de podcast. Hoe kijk jij terug? Is dat een bewuste keuze geworden? Geweest?
2: Ik zeg altijd, het gaat niet om een persoonlijk verhaal aan zich. Weet je wel? Een persoonlijk verhaal moet altijd grotere thema's raken. Het gaat niet om een particulier verhaal. Daar zijn er honderden van. Dus dat doe ik ook in PS, probeer ik dat te doen in het magazine van het Parool. Dat je wel een klein persoonlijk verhaal vertelt, dat moet wel een groter thema raken. Dat is voor dit ook. En dat geldt dus ook in dit geval, want iedereen die in een of ander verleden met zich meedraagt, heeft te maken met een partner en een moeder. En iedereen beleeft dat anders. Dus ik vind het er heel erg bij horen om de verschillende perspectieven te laten zien.
1: Het is lastig om nu al terug te blikken. Zoals ik zei, er komen er nog 3 aan. Volgens mij ben je wel bijna klaar, maar de puntjes moeten nog op de i. Hoe kijk je voor zover dus nu al mogelijk is terug op dit alles? Blij en trots dat je het toch zelf in handen hebt gehouden, dat jij zelf op zoek bent gegaan en het verhaal hebt verteld?
2: Ja, ik vind het inderdaad moeilijk om die totale reflectie nog al te geven. Maar ik ben ook gezien de toch veel goede reacties die ik krijg uit verschillende hoeken van mensen die het verhaal herkennen. Ben ik inderdaad wel echt blij dat ik bij mezelf ben gebleven en ook zelf dat verhaal geprobeerd heb uit te zoeken. Dat is toch het minste wat je kan doen. Ook naar mijn vader toe en naar zijn familie toe en naar mijn familie toe. Dus daar ben ik wel heel blij om. Ja.
1: En is dat dan een extra kers op de taart dat volgens mij al na de eerste aflevering bestormde je alle top 5 van best beluisterde podcasts? Is dat dan een extra, extra kers op de taart, maar ook een extra eerbetoon aan je vader?
2: Nou, ik denk dat het vooral wat ik belangrijk vind is dat het maatschappelijke relevantie heeft. Dat je leert wat er in de oorlog is gebeurd. Wat leert wat een oorlogsverleden met je kan doen. Wie heeft er nou zeggenschap over een familieverhaal? Dus ik vind het natuurlijk fijn als mensen daar het gesprek over aangaan met elkaar. Dat vind ik het allerfijnste. Dus hoe meer mensen luisteren en daar meer over weten en met elkaar in gesprek gaan. En ook wat barmhartiger tegen elkaar zijn door echt te luisteren naar elkaars verhaal. Zou dat heel mooi zijn natuurlijk.
1: En dan toch even, ik zei het al in de intro, de Haarlemse connectie. De eerste struikelstenen in Haarlem zijn gelegd voor jouw familie. Hoe zit dat precies?
2: Ja, klopt. Voor de neef van mijn opa, Zilversmit, Nathan Zilversmit, was conciërge van het Joodse gemeentegebouw, van de synagoge. En hij woonde in dat gebouw. En daar zijn de eerste, met zijn vrouw en zijn dochter. En daar zijn de eerste struikelsteentjes gelegd. Daar was ik bij. Het was heel bijzonder.
1: Ja. Heel erg bedankt voor jouw toelichting. Alle eerste 3 afleveringen van het Verraad van de Familie Zilversmit zijn terug te luisteren via de bekende podcastkanalen. En de komende 3 die komen nog aan. Heel erg bedankt voor je toelichting.
2: Oké, dankjewel.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Geert-Jan Procé. Burgemeester Jos Wienen heeft camera's laten ophangen aan de Brouwersvaart in Haarlem. Zo hoopt hij de brandstichtingen die er sinds de afgelopen maanden zijn een halt toe te roepen. Extra inzet van politie en handhaving hebben niet geholpen. Er staan borden die voorbijgangers laten weten dat er cameratoezicht is. De camera's blijven hangen tot en met 20 oktober. De bewoners van camping Sandevoerde in Zandvoort krijgen te maken met een nieuwe eis van de eigenaar. Kennemer Park wil dat zij stallingsgeld gaan betalen voor hun caravans, terwijl ze het terrein al maanden niet op mogen. In een brief kregen de bewoners de keuze met terugwerkende kracht vanaf april €165 per maand betalen of een vertrekovereenkomst tekenen. De bewonersvereniging spreekt van een nieuwe poging tot intimidatie. Al jaren zijn eigenaar en bewoners verwikkeld in een conflict over de plannen om de camping om te bouwen tot bungalowpark. Een brand in een afvalcontainer op de hoek van de Jan Gijzerkade met de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord zorgde gisternacht voor metershoge vlammen. De brandweer kon de brand snel blussen en voorkomen dat het vuur zich verspreidde. De brandweer heeft een auto die naast de afvalbak geparkeerd stond uit voorzorg nat gemaakt vanwege de hitte van het vuur. Zo kon voorkomen worden dat het voertuig in brand vloog. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de politie laat weten dit niet verder te onderzoeken. Drie specialisten van de veiligheidsregio Kennemerland gaan op missie naar Spanje. Ze leren daar hoe de brandweer omgaat met natuurbranden, want door de aanhoudende droogte is de kans op brand in onze regio groot. De afgelopen weken braken er dan ook meerdere natuurbranden uit. Volgens de veiligheidsregio wordt het probleem elk jaar groter. De branden beginnen steeds vroeger in het jaar, worden heviger en duren langer. In totaal doen 40 Nederlandse brandweerlieden mee. Spanje heeft veel meer ervaring en daar kan de brandweer uit onze regio van leren. Informatie over hoe je om kunt gaan met een natuurbrand vind je op haarlem105.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die een tussenstop maken in een van deze landen. Vanaf volgende week maandag kunnen vrachtwagenchauffeurs die het verbod om over de Merwedebrug te rijden negeren een boete krijgen. Komend weekend worden er camera's geplaatst op de brug en die zullen na het weekend werken. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. Het weer vanavond kan de zon nog even doorbreken. Vannacht een mix van wolken en opklaringen bij 13 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file nog in Noord-Holland op de A22 Beverwijk-Velsen. Voor knooppunt IJmuiden 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: van Haarlem Vandaag. Een terugblik op het nieuws van dit jaar.
1: Het is een novelle die zeer veel gelijkenissen toont met het liefdesleven van de schrijver en de bijbehorende diepe gevoelens voor een vrouw. In zijn boek Alles voor de reis laat Adriaan van Dis je meelezen en bovenal meevoelen in wat hij 38 jaar lang voelde voor zijn Eefje. Ondanks dat hij haar diezelfde lengte van tijd moest delen met de ander. Volgende week donderdag is Adriaan van Dis in de Vil, maar op het podium in gesprek gaat met zijn redacteur en podcastmaatje over het boek. Maar vanavond is hij bij mij te gast in Haarlem Vandaag. Meneer van Dis, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het boek heeft u binnen 3 maanden geschreven, wat enorm snel is. Hoe lang heeft u nagedacht tot u besloot om het verhaal ook daadwerkelijk op te schrijven?
2: Ik denk dat het in mij broedde. Ik wist natuurlijk dat mijn vriendin heel erg ziek was. En tijdens haar ziekbed schreef ik een ander boek. Dat was mijn vorige roman, Naar zachtheid en een warm omhelzen. Het ging over het verlies van de huishoudster van mijn grootvader, die een soort grootmoeder voor mij was en die onze familie bijeen heeft gehouden. En ik las haar daaruit voor en ik was toen al van plan eigenlijk die 2 mensen in 1 boek te verenigen. Want ik vroeg mij toen zij zo ziek was af, wanneer ben ik voor het laatst zo bedroefd geweest? Dat was toen de huishoudster stierf en ik wilde dus de dood, de toekomende, de wachtende dood van mijn vriendin daarin verwerken. Maar door een operatie kwam er nog een stip aan de horizon, bleef ze leven en kwam dat boek op een andere manier de wereld in. En na haar overlijden kreeg ik ook nog een soort curieuze blokkade in mijn been. Ik kon even niet lopen, ik zat in een rolstoel. En toen rolde ik mijn stoel naar een schrijftafel. En toen begon ik aan een gedicht over bewegen en lopen en rennen. Maar dat werd eigenlijk het eerste hoofdstuk van mijn roman. En toen was het een gestold verhaal. Het was gestold, het was ook een gestolde schreeuw. Ik wilde een boek schrijven over taal. Over hoe je iemand in taal kan terugvinden. Dus ja, die taal die zat al heel lang in me.
1: Maar het verdriet komt daar ook bij om de hoek kijken.
2: Ja, maar je kunt. Kijk, we zijn allemaal verhalen. En je kunt iemand weer in een verhaal tot leven brengen. En daarmee geef je dat verdriet woorden. Vandaag zeggen we de dag geeft het verdriet een plekje. Maar ik gaf het woorden en door woorden kon ik haar weer terugwinnen. En werd ze een aanwezige. En dat raad ik ook allerlei mensen aan. Als je iemand verliest, maak een verhaal van degene die je verloren hebt. En zo kun je hem vasthouden. Of haar vasthouden. En dat is dan niet een iets dat je verdrietig moet maken. Nee, dat kan je juist steunen.
1: Want is dat ook op het moment dat je al die verhalen, die herinneringen opschrijft, dat je op die manier die herinneringen ook weer ophaalt en ook daarmee vastligt, ja, en iemand ook weer tot leven wekt?
2: Zeker. Maar kijk, toen ik het schreef was ik heel verdrietig en ook heel opgewonden en ik verlangde reuzen. Dus dat is al een wonderlijke sensatie. Normaal heb je die zaken al verwerkt als je gaat schrijven. Ben je de coole architect? Nu was ik niet een architect. Ik was iemand die een schreeuw, een herinnering op papier wilde zetten. Maar daardoor werd het ook een soort muziekstuk. Want het leek wel, althans dat verbeelde ik me, of ze meeschreven of op mijn schouders meekeek. Het moest niet sentimenteel zijn, het moest grappig zijn, het moest licht zijn, maar het moest vooral mooi zijn. Het moest gaan over wat poëzie in ons leven betekend had. Wat we deden in dat hospice waar ik met haar mocht zijn, want dan kon ze haar minnaar ontvangen. Gedichten lezen, verhalen vertellen, reizen maken. Al de eerste dag zei ze, ik weer die weg. Ik zei, doe je ogen dicht. Ze hebben reizen gemaakt. Reizen gemaakt in de verbeelding, avonturen beleefd. Het was zomaar avonturen. Het was een heerlijke methode om de dood uit te stellen, om ervan weg te kijken en om iets nieuws te creëren.
1: Was dat ook een vorm van rouwverwerking dan?
2: Ja, dat zijn maar woorden die ik vermijd als ik een roman schrijf. Dat laat ik meer over aan Benuta en de begrafenisondernemers.
1: En aan mij?
2: Wel op meer. Ja. En aan u. Nee, ik bedoel het niet beledigend. Maar kijk, ik probeerde juist poëtische woorden te vinden. Van hoe ga je om met een naderende dood? Nou, daar creëerden we iets voor. We hadden op onze enorme autotochten die we vroeger maakten een kind verzonnen. En dat kind, dat lieten we buiksprekend verhalen vertellen. En dat kind was een brutaal kind. En dat brutale kind zei, wanneer ga je dood? Hij zei, het gaat je niks aan. En die stuurde wel de kamer uit. Dus ook kwam het onderwerp wel te sprake. Maar in een verhaal, in een toneelstukje. En dat vonden ze ook in dat hospice heel vreemd. Want het leek wel als ze opleefden. Ja, zeiden ze, wij leven op, omdat we wegkijken van de dood. We vinden verhalen, we gaan op reis. En we stellen daarmee de dood uit. En we stellen de pijn uit. En we stellen het verdriet uit. We gaan met elkaar een heleboel leuke dingen beleven met onze ogen dicht. En ook als je zwakker wordt, kun je elkaar nog kleine morsentekentjes geven. Een knijpje hier, een knijpje daar. Je kunt ook weer verliefd worden op iemand waarvan je ziet dat het gezicht begint te veranderen. Dat de dood erin trekt. Klinkt heel raar, maar dat is eigenlijk ook iets heel moois als je daar met elkaar over kan praten.
1: Ja. In enkele reacties op het boek valt men over het feit dat het gaat om een buitenechtelijke relatie. Is het ergens een gemis dat men vooral kijkt naar de vormen waarin de liefde plaatsvindt, meer dan naar de liefde zelf?
2: Ja, het is bovendien. Het gaat er niet over, want die ander, dat was geen gesprek. En daar werd nooit over gepraat. Ik wist dat het zo was, maar het was niet meer een flirt. Iets wat 38 jaar duurt is geen flirt meer. Het was een liefde en die liefde kon niet volledig worden beleefd. En ja, het kan gebeuren in het leven dat een vrouw van twee mannen houdt. Het kan gebeuren dat een man genoegen neemt met wat hem toevalt. Omdat die liefde verzengend was en heel groot was en heel bijzonder was. En daarvan wilde ik getuigen. En die liefde vonden we in de reizen die we maakten, in het boekenprogramma dat we hebben gemaakt, in de schrijvers die we ontmoeten, in de verhalen die we met elkaar vertelden. Dat was iets heel bijzonders. En dat was nu eenmaal zo. En het had verdiend misschien geen schoonheidsprijs. Maar daar gaat het boek niet over. Het boek gaat over hoe ga je om met de liefde? Hoe maak je liefde tot een verhaal? Wat kan het voor steun zijn als iemand die sterft toch nog troost vindt in verhalen, zodat het sterven bij wijze van spreken een draaglijker weg wordt? Daar gaat het boek over. Het gaat over taal, het gaat over poëzie. En dat de mensen zich bezighouden met moraliteit. Een schrijver heeft geen moraliteit. Een schrijver schrijft taal en die wil een goed verhaal vertellen. Dat wilde ik.
1: En u staat sowieso bekend om uw hele mooie zinnen. Ik vond er een paar zinnen tussen zitten die me enorm raakten. Ontzettend mooi gevonden zinnen. Is het juist, het lijkt me heel moeilijk. Het is sowieso een kunst om die zinnen samen te vormen, vormen samen te voegen, om je gevoel te uiten. Maar zeker in dit geval, u zei het al, het zit in de taal, het zit in de kunst. Liefde in de juiste woorden vatten. Juist in
2: ja,
1: dit
2: dat
1: geval.
2: Ging vanzelf. Dat ging vanzelf, ja? Dat klinkt heel raar. Het kwam er zomaar uit. Het was een soort, alsof ik jarenlang al dit aan het schrijven was. Ik wist natuurlijk dat ik er niet over mocht schrijven. Terwijl ze leefde, wilde ze dat niet. En ze las altijd mee met wat ik schreef. En als ze erin voorkwam, dan moest dat vaak eruit. Maar uiteindelijk gaf ze een week voor haar sterven. Gaf ze een nichtje de opdracht, een blauw koffertje uit haar huis te halen. En daar zaten al haar dagboeken en brieven en alles en nog wat in. En dat beschouwde ik ook als een uitnodiging tot de reis. Ik heb het alleen niet ingekeken. Ik wilde die confrontatie niet aan. Ik heb een paar dingetjes opgezocht. Maar ik wilde vooral de herinneringen ophalen die wij in dat hospice samen hebben beleefd. Ik had boeken meegenomen, fotoalbums meegenomen. En met de plaatjes en de herinneringen en de boeken en de citaten maakten wij nieuwe reizen. Dat wilde ik vertellen. Want anders wordt het weer een cliché. Man vindt koffer met dagboeken en vertelt daarover. Die vorm die kennen we nou wel.
1: Ja. U schrijft in het boek over uw angst om u te binden.
2: Ja.
1: Maar als zij ervoor had gekozen om die ander te verlaten voor u, had u dan die angst opzij gezet?
2: Dan had ik die langzaam overwonnen. En in het begin was het misschien wel een baldadig spel van ons alle twee, maar het spel werd steeds serieuzer. En het spel kreeg steeds meer inhoud en betekenis. En het was ook zo dat wij elkaar leerden over om onze verwondingen te praten. Verwondingen van haar, anorexia, familie. Een zusje verloren heel jong, gestikt in een opklapbed. Ik heb ook een merkwaardige achtergrond met een vader die getraumatiseerd uit de oorlog kwam. Die erop losramde. En die verwondingen, ja, daarin vonden we elkaar. Zonder dat we te zaten te zielepieten. Zonder dat we ons slachtoffers voelden, vonden we het heel belangrijk om dat te verkennen. En merkten we dat er toch een mate van voortbestemdheid was. Ook al was dat dan in deze constructie.
1: Ja. En sommige obstakels, mijn woordkeuze, daar kozen jullie voor om het niet te bespreken.
2: Ze was heel goed in dingen niet bespreken. Ze was ook heel goed in jokken. En Ik noem daar ook heel vaak mevrouw Pinocchio. Maar, want Pinocchio is de beste vriend van alle schrijvers. En vooral van kinderen. Want Pinocchio jokt. Maar voor kinderen spreekt Pinocchio de waarheid. Want in jokkenbrokkerij kun je ook heel veel waarheden verpakken. En ze jokte om zo iets in stand te houden. En ik stelde ook geen vragen. We legden ons daarbij neer.
1: Ik was enorm...
2: Mensen houden zich daar enorm mee bezig, maar... Huh? Ik denk dat ze ook heel gelukkig zou zijn met het resultaat. Want ik wilde gewoon een boek over taal schrijven. Ik wilde een gedicht schrijven in proza.
1: Maar
2: en dat is wat telt.
1: Uiteindelijk wat voor mij heel erg naar voren kwam... en ik was echt geraakt door hoe u de liefde voor haar omschrijft. De meeste mensen is het überhaupt niet gegund... om bijna 40 jaar zo intens van één persoon te houden...
2: Omdat de meeste mensen zitten te zeuren. Je moet elkaar geheimen gunnen. Je moet elkaar merkwaardigheden kunnen. Je moet de merkwaardigheden van de ander ook koesteren. En niet gaan zitten verbeteren. En zeggen, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet doen. En gisteren zei je nog, en je ruikt naar iets, waar was je geweest? Dat soort dingen als jaloezie. Geef elkaar de ruimte. Gun elkaar merkwaardigheden. En hou van jou elkaars merkwaardigheden. Recept voor de liefde. Ik ga mij vestigen als huwelijksconsulent.
1: Oh, ik denk dat zoveel mensen daar behoefte aan hebben. Ze is overleden in 2023.
2: Ja.
1: Met uw goedkeuring wil ik graag een paar regels van de laatste bladzijde voorlezen.
2: Ja.
1: Ons samen zijn is een levende herinnering. Ik sta met je op, ga met je naar bed. Als ik iets wil weten, vraag ik het aan je. Je stem zit in mijn hoofd, warm en duidelijk. Ik praat met je. Als het aankomt op rouwen, meneer Van Dis, maakt het dan uiteindelijk geen enkel verschil welke naam je eraan geeft? Officieel of officieus?
2: Ja, nee, ja, de liefde, dat die breekt door alle wetten heen en breekt door alle keurige afspraken van het leven heen. Dat kan zo gebeuren, maar als iemand doodgaat, dan blijft hij nog heel erg aanwezig. En inderdaad, ik sta daarmee op en soms zeg ik 's nachts ga weg, want ik wil ook slapen. En ik, door het op papier te zetten, hoop ik dat ik een zekere rust heb gevonden met die herinnering, maar ze is er nog steeds.
1: Want heeft u iets van rust gevonden? Als in, hoe gaat het nu met u?
2: Ik geloof heel erg in ijver en discipline.

0: om in arbeid en ijver. Dat helpt.
1: Aan de andere kant zeggen mensen juist heel vaak dat je niet moet vluchten voor verdriet, maar dat je het moet toelaten.
0: Nee, ja. Jawel, maar wat moet ik toelaten? Daarmee gaan zitten en het verdriet op mijn schoot nemen? Nee, ik geloof in hard werken. En ik kan allerlei voorbeelden noemen van mensen die door hard werken uiteindelijk ook zich een zekere mate van gewenning hebben gevonden aan het verdriet. Dat is er, daar leef je mee voort. Maar werk maar, ik geloof in discipline.
1: Ja.
0: Ik heb altijd in discipline geloofd. Ik ben een jongen die echt een stapelaar in alle schooltypes heeft doorlopen, die er maar bestaan, omdat ik een lastige leerling was. Maar ik heb wel discipline. En ik sta op en ik doe wat ik moet doen. En ik maak elke dag een lijstje en dat werk ik af. En dat geeft een grote voldoening.
1: Volgende week...
0: Nou, heel hard aan
1: wat zegt
0: een essay.
1: U?
0: Ja. Nu werk ik heel hard aan een essay. En ik heb alweer een volgend boek op de plank staan. Werken, werken.
1: Ja, ja. Maar daar, ja.
0: Ja, ja. Ja, dat zeg ik nu tegen alle Haarlemmers. Onmiddellijk. Dus die mensen weten wij niet uit de ijskast halen, maar nog wat doen.
1: Ja, terwijl je ergens zou zeggen, het is het en-en. Je kan en hard werken en het verdriet toelaten.
0: Ja, natuurlijk, jawel. Ik overdrijf niet, maar dit is nu eenmaal de manier waarop ik mij het beste kan handhaven. Ja. Dus ik dacht ook, als dat boek uitkomt, moet ik zorgen dat ik iets om handen heb. Want anders wordt het te veel. Dus ik heb me weer gewoon in een volgend project gestort. En dat met ijver omarmd. En zo in die ijver komt ze heus om de hoek kijken. Maar ik moet niet gaan zitten verdrietig zijn. Ik geloof niet in omarmen van slachtofferschap. Ik geloof wel in het beest in de bek kijken. Daar gaat het niet om. Ik kijk er niet van weg. Maar ik probeer het ook door schoonheid, lyriek, zinnen maken vorm te geven. En dus door te werken.
1: Volgende week donderdag staat u op het toneel. In de film.
0: Dat is ook werk. Dat is ook werk.
1: Ja, ziet u dat? Want het lijkt me ook heel naakt. Heel kwetsbaar. Al die ogen die naar u staren. Ja, terwijl u praat over uw liefde en uw verdriet.
0: Ja, wel, maar ik probeer daar een vorm voor te geven. Dus ik kijk. Je bent. Het is een soort. Het heeft ook iets theatraals. Je gaat het toneel op, je praat. Maar daarachter is ook nog een muur. En wie achter die muur zit, die ziet niemand. Dus ik ga niet. Het is niet een soort huilenbalkerij. Ik probeer uit te leggen hoe dingen werken. En ik wil dingen voorlezen. Ik wil verhalen vertellen. En hoe dat werkt. Hoe het verhaal kan troosten. Want we zijn allemaal verhalen. Dus daar gaat het meest over. Ja.
1: Hoe dik is die muur die u heeft opgebouwd?
0: Ja, ik zou het in centimeters kunnen uitdrukken. Maar ik heb altijd een muurtje gehad tussen mijn diepste zelf en mijn publieke zelf. En dat zijn twee verschillende mensen. En dat is ook een redding. Ik kan niet, want anders dan doe ik geen oog dicht. Dan lig ik. Dus dat hoort. Kijk, als je schrijft en je schrijft ik, dan begin je al een andere ik te creëren dan je bent. Want die ik maakt dingen mee die je voor een deel ook fantaseert. Je doet deuren open, je laat die persoon kamers betreden waar je nooit eerder was. Je geeft hem moed, je geeft hem angst, je geeft hem verrukking, je geeft hem slechte eigenschappen, goede eigenschappen. Dan begin je al te creëren. Je bent de regisseur van jezelf. Dat is mijn publieke zelf. En die zet ik op papier. Maar daarachter zit nog een ander.
1: Meneer Van Dis, dank u wel voor uw toelichting. Ja. Ik vond het een prachtig boek. Ik kan niet anders zeggen. Er zijn nog enkele kaarten voor de film. Heel veel succes en vooral heel veel plezier. Okay. Volgende week donderdag. Dank u wel.
0: Oké, okay, tot ziens. Dag. Dank u wel. Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het

0: Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Daan van Boerdonk.
2: Hey, goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij

Waterwood en Wine into Water met Elton John samen bij Haarlem 105. En daarvoor nog James Morrison en Don't Mess With Love. Goedenavond. Dat waren de twee liedjes die aan het begin hoorden van Daan op woensdag. Het is weer zover. 2 uur lang de lekkerste popmuziek bij Haarlem 105. Vanaf de zolderkamer in het centrum vanuit het thuisstudiootje. En ik was helemaal in shock vandaag. Ik was mijn programma aan het voorbereiden. Dat duurt meestal een uur, anderhalf uurtje ben ik daarmee bezig. Maak een playlistje. Bedenk ik even wat we gaan doen. En de afgelopen weken was dat eigenlijk vrij makkelijk. Want elke keer als het boven de 25 graden is in Haarlem, dan doen we de zomereditie. En dan mag jij zomerse plaatjes aanvragen. En ik begon vanmiddag met mijn show voorbereiden. En ik keek op de thermometer. Tot mijn grote schrik slechts 19 graden in het centrum. Dus geen zomerseditie van Daan op woensdag vandaag. Ik doe lekker veel popmuziek. Neem natuurlijk niet weg dat er wel ruimte is voor een verzoekje hier en daar. Dus mocht je iets aan willen vragen, laat het even weten. Dat kan via WhatsApp 06 105 105 38. Dat is het nummer waarop je mij kan bereiken via WhatsApp. Waarop je Haarlem 105 kan bereiken via WhatsApp. En dat lukt ook hier in mijn thuisstudiootje. Dus leuk als je even wat van je laat horen, wat je wil horen. En waarom? Natuurlijk ook, dus wat ik al zei, heel veel lekkere popmuziek. Maar ook een spelletje. Hij is terug van weg geweest. Met de zomerprogrammering overboord gegooid. Maar zoals gezegd, die laten we los vandaag. Dus we gaan het introspel weer spelen zometeen. Jouw kans om een Haarlem 105 mini-zaag te winnen. Om de week door midden te zagen. Dus als je mee wilt doen, moet je ook je telefoon even bij de hand pakken. En dan maak je kans op een Haarlem 105 mini-zaag zometeen. We kunnen heel even oefenen. Waar is dit intro van? 2 seconden de tijd heb je nog om na te denken. 1. Dit intro was inderdaad van Fleetwood Mac, Big Love.

mijn favoriete band van de afgelopen periode. Absoluut op 1. Somber. En een nieuwe single, My Body Isn't Ready. En daarvoor nog de Black Eyed Peas en Sergio Mendes met Mascenada natuurlijk. Zometeen gaan we hier het introspel spelen. Eerst tijd voor muziek uit de regio. Dit is Chef Special met Down for Love.

Jorda Chef Special met Down for Love. En dit is er natuurlijk Jonas Blue en Girl bij Haarlem 105 op woensdagavond. Daan op woensdag, een programma dat we samen maken. Je weet het, ik zei het aan het begin van het programma al. Je mag je verzoekjes indienen via 06 105 105 38. Daar zijn die op welkom via WhatsApp. En dat deed ook Marco. Die zegt, goedenavond Daan, ik ben mega fan van Chris Stapleton. Dus zou je alsjeblieft iets van hem kunnen draaien? Hartelijke groet Marco. Marco, hier is You Should Probably Leave.

0: America en Horse With No Name. En daarvoor nog Lincoln Jetter en Back to Love. Dat is grappig, dit liedje van America. A Horse With No Name, dat zat vroeger in een game die ik heel veel speelde. Dat was GTA San Andreas. Kon je spelen op de computer of op de PlayStation of wat dan ook. En als je dan in de auto stapte, dan ging er een radio aan. En dan had je een paar zenders waar je uit tussen kon kiezen. En er zat heel veel muziek tussen die ik in ieder geval niet kende. Ik weet niet of het allemaal echte muziek was. Maar deze van America, die kwam daar regelmatig langs. En dat is waar ik aan moet denken bij dat lied. Is toch leuk? We gaan een intro-spelletje spelen. Ik ga jou een paar seconden laten horen van het begin van een liedje. En dan hoor ik graag van jou wie de titel en de uitvoerende artiest zijn. Die mag je naar mij whatsappen. 06 105 105 38. En dan maak jij kans op een Haarlem 105 mini-zaag om de week vakkundig doormidden te zagen. Kan naar je sleutelpost, dan heb je hem altijd bij je. Hoef je dat moment nooit meer te missen. Bent u er klaar voor, dames en heren? Dan doe ik even deze muziek uit. En dan komt hier het intro. Dit is te doen, toch? Goed, 06 105 105 38 als jij het antwoord weet. Wie je zojuist gehoord hebt en welk liedje dat was. In de tussentijd hoor jij Bluff met Wat zou je doen?
1: Wat zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond? Wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond?

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

en wat zou je doen? We zitten midden in het introspel. Een spelletje wat ik graag spelen op de radio. Ik laat jou dan een introotje horen. En dan is de vraag wat je dan gehoord hebt. De titel en de artiest. Het was jouw opgave om die naar mij toe te sturen. En ik was dit programma aan het voorbereiden vanmiddag. En toen dacht ik al, ja, we moeten... Het is een paar weken geleden, want we hebben natuurlijk de zomerprogrammering gedaan. Dus we moeten het een beetje makkelijk houden. Nou, dat is gelukt hoor, dames en heren. Oeh. Heel veel goede antwoorden binnen via WhatsApp. Dus dat is altijd leuk. En dan kijken we naar wie er het allersnelste was. En het allersnelste was Renate. Renate, gefeliciteerd. Je hoorde inderdaad Ed Sheeran en Shivers. Ik heb zometeen nog muziek voor je van Super DB, Side by Side. Ga ik ondertussen dat mini-zaadje inpakken en naar Renate opsturen.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen.

0: oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Daan van Boerdonk.
2: Yes, en we gaan door met de tweede uur van Daan op woensdag. Doen we met Calvin Harris.

James Blunt en 1973 bij Haarlem 105. Als je je een keer wil vermaken op social media, dan moet je zijn Twitter opzoeken. Dat is erg grappig. Of zijn X, moet ik tegenwoordig zeggen. Maar er is niemand beter in zichzelf roosten dan James Blunt. Want hij heeft natuurlijk al behoorlijke tijd geen hit meer gehad. Treedt nog wel heel veel op, vooral in de Verenigde Staten en omgeving. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zijn muziek... Ja, net als dat met elke muziek, die dat niet zo mooi vinden. En die reageren dat op hem. Maar dat doen ze vooral omdat hij daar zo lekker op terugkomt. Hij geeft ze heel vaak gelijk ook, dat het allemaal verschrikkelijk is wat hij maakt. Het is leuk om eens op te zoeken. Een beetje zelfspot heeft hij. Nou, behoorlijk veel zelfspot. James Blunt dus. En 1973. En daarvoor nog Calvin Harris met Jazzy. En dat was Satisfy. Van harte welkom bij Daan op woensdag. Vanaf de zolderkamer in het centrum van Haarlem. Ik heb daar een lekker thuisstudiootje. Dan ga ik dan zitten. En dan vind ik het heerlijk om 2 uur lang samen de lekkerste popmuziek te draaien. Dus als je nog een verzoekje hebt... mag popmuziek zijn uit de jaren 60, maar mag ook popmuziek zijn uit 2026 en alles wat daar tussenin zit. Laat het vooral even weten. Kan via WhatsApp 06 105 105 38. Daar ben ik op bereikbaar via WhatsApp dus. Of ga naar haarlem105.nl/live. Er zit een grote groene WhatsApp-knop. En dan kom je vanzelf in WhatsApp terecht en kan je mij ook een WhatsAppje sturen. Hartstikke handig is dat. We gaan door met de muziek van Harry Styles. Dit is Dance No More.

105. En We Go Back. En daarvoor nog Purple Disco Machine en Rise. We gaan zo meteen het dagboek van de popmuziek spelen. We gaan terug naar een bepaalde datum. Een bepaald jaar bedoel, moet ik zeggen. 22 juli in een bepaald jaar is het dan. Hè. En dan gaan we wat geschiedenis van de popmuziek opduiken. Maar eerst is het weer tijd voor een verzoekje. 105. En deze is van Els. Die wilde graag David Bowie en Mick Jagger horen. Dat kan natuurlijk. Okay.

0: Hij was aangevraagd door Els, David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street bij Haarlem 105. En we gaan zo meteen natuurlijk dat dagboek van de popmuziek doen. Dat is een item wat ik graag doe. Ik heb een heel dik boek hier liggen, een koffietafelboek. En dan gaan we even bladeren naar 22 juli. En dan lezen we daarin onder andere dat er op 22 juli, de datum van vandaag, in 1965 een boete is uitgedeeld aan Mick Jagger, Keith Richards en Bill Wyman. Ze moeten zelfs voor de rechter verschijnen. En ze worden beschuldigd van beledigend gedrag. Omdat ze tegen de muur van een Londens tankstation hebben geplast. Nadat de eigenaar hen de sleutel van het toilet weigerde. Prachtig, hè? Ze kregen allemaal een boete van het astronomische bedrag van 5 pond. Jazeker. Nou goed. Dat en meer dus zometeen in het dagboek van de popmuziek. En we gaan natuurlijk ook een track draaien die daarmee te maken heeft. Eerst Coldplay.
1: We've been through a lot.

George McRae en Rock Your Body. Daarvoor nog een Sky Newman en Man of the House. We gaan het dagboek van de popmuziek doen. Ik heb hem er even bij gepakt. Ik zit thuis, ben even naar de woonkamer gelopen. Daar ligt zo'n koffietafelboek. En dat is ook echt een dagboek van de popmuziek. Dus ik blader dan naar 22 juli, want dat is de datum van vandaag. En dan lees je daar van alles over wat er is gebeurd in de popmuziek. Nou, ik vertelde net al eventjes het verhaal van Mick Jagger en Keith Richards van The Stones. En Bill Wyman, die een boete kregen van £5 wegens wildplassen. Dat gebeurde in 1965. Bijvoorbeeld in 1963 het platenlabel VJ Records plant een release van Introducing the Beatles. Dat is het allereerste Beatles-album dat specifiek voor de Amerikaanse markt bedoeld is. Door juridische problemen en schulden van het label wordt de release op het laatste moment uitgesteld. Dat gebeurt alsnog in 1964. En de allereerste officiële UK Albums Chart die wordt gepubliceerd op 22 juli 1956. Het is de eerste nummer 1 plaats in de Britse geschiedenis, dus die daar dan op staat. En dat was, u mag 3 keer raden, Songs for Swingin' Lovers van Frank Sinatra. Maar het verhaal wat mij het meest opviel, en toen ik het las, dacht ik, nee. En toen ik het 2 keer las, dacht ik, ja. Ik heb wat filmpjes van haar gekeken, verbaast me dan ook weer niet zoveel. Het gaat over Aretha Franklin, want die belandt op 22 juli 1969 achter de tralies. Ze wordt in Michigan gearresteerd wegens openbaar dronkenschap en wanordelijk gedrag na een verkeersongeval. Ze betaalt een borgsom van $50 en rijdt bij het verlaten van het politiebureau pardoes een verkeersbord omver. Ja, dat is toch prachtig. En als je dan die dame, die Queen of Soul, al die jaren later weer op het podium zag staan, dan dacht je nee. Maar het is haar toch echt geweest in 1969. Dit is Aretha met I Say a Little Prayer. Oh,

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paard dus ga je mee naar de costa. Ik wil zwemmen in mijn zones.

0: Rebecca. 100 volt door mijn lichaam.
1: Dat was Ruben Annink met 100 volt. En daarvoor nog Bruno Mars en I Just Might. Dit was Daan op Woensdag vanaf de zolderkamer in het centrum. Dankjewel voor je leuke verzoekjes. En voor je deelname natuurlijk aan het introspel. Renate ging er vandoor met de minizaag. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Zometeen is hier gewoon Jelle. Jelle's Jukebox, die zit al in de studio van Haarlem 105, zie ik. Zit met smart te wachten, dus ik ga afronden. Dan kan hij zometeen de studio overnemen. En Jelle's Jukebox gaan doen. Ik wens jou daarbij alvast heel erg veel plezier. Ik heb zometeen nog voor je muziek van Taylor Swift in ieder geval. En de ene laatste is van Akda en de Munich. In het kleine introspelletje nog, dan mag je nu nog heel veel raden. Nog 5 seconden de tijd. Akda en de Munich heb ik al gezegd, maar welke titel is het? Dat was Ren Lenny Ren. Ik wens u een hele mooie avond.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs

0: service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bij komen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorg dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

mama's en de papa's op 105 California Dreamin'. En een hele goede avond. Je luistert naar Jelle's Jukebox op Haarlem 105. Jawel, jawel, jawel. En vanavond gaan we eventjes een lekkere uitzending houden. En ja, soms heb je van die weken, hè, dat je denkt, het is een beetje komkommertijd. We gaan gewoon een simpel thema uitzoeken. En vanavond heb ik er eentje gevonden. Ja, ja, ja, het is ook een thema wat bij mij actueel is. Want ik kom net terug uit Spanje. En oh, wat heb ik een heerlijke vakantie gehad. Maar dat maakt wel dat ik gewoon een beetje duf ben. Een beetje moe ben. Ik dacht van, nou, wat is nou een beter thema dan slapen en dromen? Want er zijn eigenlijk heel veel nummers over te vinden. En ik heb er eigenlijk nog nooit een uitzending over gehouden. Nou, zo simpel is het. Dus vanavond is het thema slapen en dromen. Ik ben ook heel benieuwd, als luisteraar, misschien heb jij wel een fantastische droom gehad de laatste tijd. Of heb jij juist vaak last van nachtmerries? Nou, ik ben eigenlijk

Alles wat met dromen te maken heeft, ben ik ontzettend benieuwd naar. Dat kan je sturen via 06 105 105 38. Net als verzoekjes overigens. Als je een leuk verzoekje hebt dat te maken heeft met slapen of met dromen of met iets anders. Ja, een aanverwant artikel zullen we maar zeggen. Je kan het sturen via 06 105 105 38. Goed, een van die vele nummers over dromen die is van Crowded House. Don't Dream It's Over op Haarlem 105.

Ja, die mogen natuurlijk ook niet ontbreken, die twee leuke figuren van Eurythmics. Nee, het is echt waar. Sweet Dreams Are Made Of This hoorde je op Haarlem 105. Vanavond gaat de uitzending dus over dromen en slapen en dat soort dingen. En ik, ja, ik moet je bekennen, ik heb al een aantal jaar een vriendin. En ik was voor die tijd altijd, ja, eigenlijk gewoon overtuigd van dat ik een hele moeilijke slaper was. Hè? Altijd uren wakker liggen nog en zo. Maar sinds ik die vriendin heb, heeft zij mij het tegendeel bewezen. Want altijd als ik naast haar lig, dan zegt ze binnen een minuut dat ik in slaap ben gevallen, dat ik keihard ligt te snurken. Dus ja, zo leer je nog eens wat over jezelf. Hè? Misschien heb jij ook wel een leuke anekdote over je slaapgedrag, over bepaalde dromen die je hebt gehad. Nachtmerries. Ik heb laatst een nachtmerrie nog gehad over een... Ja, het is ook niet echt gezellig. Ik was toevallig op de redactie van Haarlem 105 in die nachtmerrie. Nou, dat heeft niks meer te maken met de nachtmerrie, want het is hartstikke leuk. Maar er stortte een vliegtuig neer. Ongelooflijk. En ook niet zo'n beetje, ook hartstikke dichtbij. En het was angstaanjagend. En wat bleek nou? Er zat een alien in het vliegtuig. Nou, snapt u het nog? Ik snap er ook niks van. Maar dat is het mooie aan dromen. Je hoeft het ook niet te begrijpen, want in de droom zelf is het allemaal ontzettend logisch natuurlijk altijd. Dus, maar goed, buiten die droom kan je daar eigenlijk geen chocola van maken. Leuke anekdotes zijn dus welkom 06-105-105-38. Dit is een nummer wat echt heel oud is. Nou ja, heel oud. Voor mijn maatstaven. Ik ben 26, dus voor mij is alles al gauw heel oud. Dit is een nummer uit de jaren 80 natuurlijk van een van de grootste iconen van dat decennium. Kate Bush. Army Dreamers. De laatste tijd weer populair geworden op TikTok. Heerlijk nummer. Hier op Haarlem 105. Kate Bush.

Dat is toch wel heel toevallig. Ik krijg net een berichtje binnen van Sandra. En die zegt, ja, ik ben sinds jeugd af aan al fan van Roy Orbison. En ik heb laatst een droom gehad dat ik hem eindelijk mocht ontmoeten. Ja, Sandra, waarschijnlijk weet je het zelf ook wel. Maar de beste man is al een hele tijd dood. Maar ik dacht, het is een lekker nummer. En hij heeft ook nog eens een nummer over dromen, hè, in Dreams. Dus hoe toepasselijk kan dit zijn eigenlijk? Dat vond ik wel een heel leuk bericht. Dankjewel daarvoor. Roy Orbison ontmoet in je droom, ja, ja. Ik zit even na te denken, heb ik ooit wel eens een droom gehad waar ik iemand ontmoet, een icoon? Ja, vast wel, maar dat zijn niet de dingen die mij bijblijven, hoor. Ja, vliegtuigongelukken bij de redactie van Haarlem 105, zoals ik al eerder benoemde, die blijf je toch wat meer bij. Ja, dromen. Hey, en slapen, daarover gesproken. Je hebt mensen die heel weinig slaap nodig hebben, je hebt mensen die heel veel slaap nodig hebben. Maar ik heb, ja, het is heel vervelend, ik word eigenlijk altijd moe wakker 's ochtends. Misschien heb ik gewoon een hele slechte slaap of zo. Maar al slaap ik 9 uur, al slaap ik 5 uur. Ik word even wakker 's ochtends. Nou, misschien heb je nog een tip. Haarlem105.nl/studio. Ja, misschien zit ik dan helemaal te juichen en te dansen volgende week hier in de studio als ik een tip heb gekregen. Want dan, nou, het is niet dat ik doodop ben, maar ja, toch moe wakker vaak. Maakt allemaal niet uit. Dit is iets waar ik naar uitkijk, in ieder geval vanavond. Nu nog lang niet, want ik zit bij de radio tenslotte. Maar dit is iets van de Pretenders waar ik wel elke avond lekker op zit te wachten. I go to sleep.

John Legend, Don't Need to Sleep, hier op Haarlem 105. En jij als luisteraar ook niet hoor, gelukkig, want er komt nog een heel uur Jelle's Jukebox aan zo direct. Nog leukere dingetjes misschien wel. We gaan het hebben over Jelle's jarigen natuurlijk. Hè. Elke week kijken wij even wie is er vandaag jarig en ja, wat heeft die muzikant allemaal bereikt in zijn leven. En we gaan naar het Wiki Weetje, dit rubriekje waarin ik elke week een bepaalde Wikipedia-pagina ontpluis. Eigenlijk hè. Een pagina die op de een of andere manier interessant is, huiveringwekkend misschien wel, of simpelweg gewoon grappig. Nou, dat allemaal in het tweede uurtje. Dus blijf vooral lekker hangen op Haarlem 105, want lekkere muziek komt er ook nog wel aan. Ja, zeker weten. Ik hoop dat je dat van me kan verwachten in ieder geval ondertussen. Hier op 105, Will Smith. Ja, lekker nummertje. Man in Black.

0: incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. De Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

Andy Staten, Young Hearts Run Free op Haarlem 105. Dames en heren, hartelijk welkom bij dit tweede uurtje. Jelle's Jukebox, ja, het is weer een lekkere avond zo. Moet je bekennen, ik moet nog even wennen, want vorige week zat ik in Spanje. En het was daar 30, 32 graden. En dan kom je hier in Nederland. Nou ja, u bent er zelf ook getuige van. Het is niet om over naar huis te schrijven, zullen we maar zeggen. Het is wat koud, het is wat bewolkt, het is wat regenachtig vandaag ook. Ja, ik mis het nu eigenlijk alweer heel erg Spanje. Dus ik zou zo een vlucht terugpakken. Het enige nadeel is dat ik dan geen radio kan maken. Dus dat is natuurlijk eigenlijk de moeite wel waard om hier te blijven dan. Hey, welkom dat je er bent. Dit tweede uurtje. Leuk dat je luistert. Dit uur gaan we het hebben over de jarigen van vandaag. En welke muzikant is er vandaag jarig? En ik kan je melden dat er iemand die vorig jaar helaas is overleden, maar wel een ontzettend belangrijke rol heeft gespeeld in een van de bekendste bands van de jaren 70, begin 80 eigenlijk. Een Britse band. Daar heb ik genoeg over geteased nu. Dat gaan we straks horen. En het wiki weet je natuurlijk over een bepaalde Wikipedia-pagina die op een of andere manier interessant is. En geloof me, die is zeker interessant. Want we gaan het hier over iets bizars hebben. En eigenlijk simpelweg gewoon de lekkerste muziek. Die komt eraan. Hey, het eerste uurtje hoorde je al Man in Black van Will Smith. Will Smith natuurlijk de man van de vele samples, hè, die allemaal heeft gebruikt van nummers uit de jaren 70, jaren 80. En dit is er toch ook wel eentje, dacht ik zo. Ja, zeker weten. Dit was natuurlijk de sample van het vorige nummer van Man in Black van Will Smith. Patrice Rushen, Forget Me Nots.

vind het zo'n prachtig nummer van de Cars. Drive op Haarlem 105. Ja, je luistert nog steeds naar Jelle's Jukebox. En deze avond gaan we het over een verschillend aantal dingen hebben. En een van die dingen is natuurlijk Jelle's jarige. Elke week pak ik een artiest eruit die op deze dag jarig is. En ja, vandaag is het dus iemand die vorig jaar helaas is overleden. Maar wat een fantastische man was dit. En wat een bijzonder grote rol heeft hij gespeeld in de Britse muziekgeschiedenis. Vooral eind jaren 70. Ik heb het over de meneer Rick Davies. Geboren in 1944, uiteraard op 22 juli. In Swindon, in het prachtige Engeland. Ja, als kind wilde deze man eigenlijk drummer worden. Maar later stapte hij over op de piano in zijn keyboard. En dat is ook wel echt zijn handelsmerk, denk ik. Hoor, buiten zijn stem is dat echt wel waar je hem van kan kennen. Ik zal het maar vertellen. Je kan hem kennen van de fantastische band Supertramp natuurlijk. Hè. En zijn grootste inspiratiebronnen waren jazz en blues. Muzikanten zoals Gene Krupa en Art Blakey. De invloeden die hoor je terug in zijn behoorlijk lekkere, krachtige pianospel. En zijn beetje zijn bluesy-achtige composities. Want Supertramp is sowieso een hele interessante band met een grote geschiedenis. Hè. De latere jaren waren er veel meningsverschillen tussen de twee leiders van de band. Rick Davies dus aan de ene kant en ook Roger Hodgson aan de andere kant. Man van die hoge stem die je vast wel kent. Rick Davies was meer van de blues-achtige en die Roger Hodgson was weer van de vrolijke melodietjes. Dus dat clashte nog wel eens. Goed, in ieder geval. In 1969 richtte hij Rick Davies Supertramp op. Via een advertentie kwam hij in contact met de eerder genoemde Roger Hodgson. Dus met wie hij een succesvol songwriting duo was. Ze hebben eigenlijk met z'n tweeën eigenlijk alle nummers van de hele band geschreven. Wat Rick Davies, hè, wat voor nummers heeft hij dan bijvoorbeeld geschreven? Nou, niet de allerbekendste nummers moet ik je bekennen. Kijk, het bekendste nummer wat hij heeft gemaakt is waarschijnlijk Goodbye Stranger. Die kennen we allemaal wel. Bloody Well Ride, ook een hele mooie bluesachtige plaat. My Kind of Lady en Cannonball, dat zijn alle minder bekende. Maar alsnog een beetje de grote fans van Supertramp. Die waarderen hem misschien wel meer dan Roger Hodgson. Omdat hij gewoon echt een beetje de grote stukken heeft gemaakt. Die niet geen hits zijn geworden, maar wel voor de fans fantastisch zijn. Ja, waar kan je Supertramp van vinden voor de luisteraar die het even niet weet? Uiteraard albums zoals Crime of the Century, Even in the Quietest Moments. En uiteraard, ja, u kent het wel, Breakfast in America. Wat een fenomenaal album is dat ook, hè? Hey, na het vertrek van Roger Hodgson in 1983 bleef Davies gewoon bij de band. Die bleef de band leiden. En hoewel het commerciële succes behoorlijk afnam, dat wel, bleven ze gewoon albums maken en toeren. Niet onder hetzelfde succes, maar gewoon voor de liefde, voor de muziek. Nou, ik stel voor dat we gewoon een lekker nummer gaan draaien van Supertramp. Want een van die nummers die hij heeft geschreven dus is Goodbye Stranger. Die hoor je hier op Haarlem 105.

ik vind dit oh zo mooi. En Nothing Rhymed, Gilbert O'Sullivan. Ja, andere mensen zullen hem misschien kennen van Alone Again Naturally. Zijn bekendste hit misschien wel. Maar ik vind dit misschien eigenlijk nog wel een grotere heartbreak, dit nummer. Fantastisch, hè? Die man die kon toch zingen, die kon piano spelen, die kon alles. Ik begreep van mijn moeder dat hij vroeger ook een groot tieneridool was. Alhoewel, als ik nu een foto van hem opzoek, denk ik, ja, smaken veranderen in de decennia, zullen we maar zeggen. Dat is wel opvallend, maar wat een fenomeen was dit in de muziek natuurlijk. Hey, we gaan nog eventjes door. Ik heb wat lekkere muziek nog voor je klaarstaan. Wil je daar nou aan bijdragen? Dat mag uiteraard. Hè. Mocht je een verzoekje hebben, stuur dat lekker via 06-105-105-38. Dan zorg ik er hoogst persoonlijk voor dat jouw verzoekje in de playlist terechtkomt. Ja, of niet. Als we te veel verzoekjes hebben, wordt het lastig. Maar dan spaar ik ze gewoon op voor een volgende uitzending. Dus geen zorgen, je komt sowieso aan de beurt. Eerst nog eventjes wat andere muziek deze mooie avond. En dat is een lekker lang nummer, maar oh, wat is dit goed. Vorige week had ik het al over het verschil tussen de Beatles en Wings. Hè, de band die Paul McCartney daarna heeft opgericht. Ja, ik vind eigenlijk misschien Wings toch nog wel een stukje beter, hoor. Het is een hele controversiële mening misschien. Maar als je dit soort muziek hoort, och jongens, die baslijn zo direct. Let maar eens even op. Wings met Silly Love Songs op 105.

om ja, Marvin Gaye in geweldige nummers. Dat is toch wel dat is geen zeldzaamheid, zullen we maar zeggen. Want die man heeft toch fenomenale muziek gemaakt. Hè. Dames en heren, ik vind het heel jammer om te vertellen. Maar het is alweer eigenlijk afgelopen voor vanavond. Hè. De uitzending zit er alweer op. Het is bijna 11 uur. Dat betekent dat we straks nog een uurtje lekkere muziek hebben. Maar niet met mij. Volgende week ben ik er uiteraard weer. Misschien dan wel weer met een sidekick. Wie weet gaan we wel weer op een mooie radiovakantie. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dus wil je dat horen, luister dan zeker volgende week woensdag weer tussen 9 en 11 naar Jelle's Jukebox. Volgende week zijn we er dus. En vanavond nog lekkere muziek hier op Haarlem 105. Maar ja, de restant van dit uurtje ook nog wel. Ik bedoel, ik wil mijn tijd wel ten volste benutten uiteraard. Dus we gaan even naar deze klassieker uit 1985 luisteren. Hè, van het album Picture Book. Simply Red. Money's Too Tight to Mention. En tot volgende week.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Post back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking